0: Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de supporters van Utrecht. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, het is droog, het klaart steeds verder op en het koelt flink af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws. Van 3 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar de hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook 2 foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. In de Eredivisie heeft PSV de uitwedstrijd tegen Ajax met 3-1 gewonnen. Na de eerste helft stonden de Eindhovenaren met 2-1 voor. In blessuretijd kwam er nog een doelpunt bij. De wedstrijd zat vol overtredingen. In totaal werden 9 gele kaarten uitgedeeld. De wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles werd 2 keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de Utrecht supporters. De scheidsrechter besloot vervolgens om de wedstrijd te staken. Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Quirino Schaken. Hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het is droog en het klaart steeds verder op. Daardoor koelt het vannacht af naar 7 tot 11 graden. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En uiteindelijk dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Moskou zijn gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan zondag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Leeuwarden is een jong kind overleden na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk gebeurde zaterdag eind van de middag bij een winkelcentrum in een woonwijk van Leeuwarden. Er kwam onder meer een traumahelikopter ter plaatse, maar die hulp mocht niet meer baten. Het kind is ter plekke overleden. De politie spreekt over een jong kind, maar heeft de leeftijd niet bekendgemaakt. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt onderzocht. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water gaat en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent na het ongeluk te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Het weer, het is droog en goed opgeklaard. Daardoor is het wel ook behoorlijk afgekoeld. 7 tot 11 graden is het momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. En dan wordt het uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.

0: Je lokale blik.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
0: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
0: Radio Stad Montfoort.
1: Met nu non-stop muziek.
3: Un pasito para la...

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Duitsland wordt volop gezocht naar de klimaatactivist die beweert achter de aanslagen op het energienet te zitten van afgelopen week. Inmiddels heeft de politie ook twee foto's van de man gedeeld. Zijn camper werd vrijdag gevonden in een bos in Noord-Rijn-Westfalen. De verdachte schreef in een brief dat hij de sabotagepogingen heeft gepleegd bij uit protest. Een kandidaat van de Griekse editie van Expeditie Robinson klaagt de producenten van het programma aan nadat hij zijn been verloor bij de opnames. Het ging in mei mis toen de 22-jarige Stavros Floros ging speervissen. Hij werd overvaren door een toeristenboot en moest zijn onderbeen laten amputeren. Hij zegt nu dat de producenten nalatig waren als het om de veiligheid op het water ging en dat de begeleiding van de zender en de Turkse producent te wensen overliet. Stavros Floros eist 100 miljoen dollar schadevergoeding. Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde op de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking. Sisu Bergs, de Nederlander, won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender, die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Hij neemt het in de volgende ronde op tegen de Fransman Arthur Gea. Het weer, het is droog en flink opgeklaard. Het is 7 tot 11 graden momenteel. Vanaf de ochtend een mix van zon en wolken. Het wordt dan uiteindelijk 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau-vulkaan heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. Een man van 22 die gewond raakte tijdens de opnames van de Griekse versie van Expeditie Robinson eist een schadevergoeding van $100 miljoen. De Griek zegt dat de producenten zijn veiligheid niet genoeg hebben gewaarborgd toen hij ging speervissen ten tijde van de tv-opnames. Zijn been moest geamputeerd worden nadat hij werd overvaren door een toeristenboot. In de Eredivisie bleek PSV te sterk voor Ajax. De ploeg uit Eindhoven won met 3-1. Na een flinke beuk van PSV-aanvaller Van Bommel ontstond een opstootje. Er werden meerdere spelers met een gele kaart bestraft. In Tilburg heeft Excelsior gewonnen van Willem II. Het werd 3-0. De wedstrijd tussen SC Utrecht en Go Ahead Eagles werd twee keer stilgelegd. Eerst vanwege vuurwerk, daarna omdat er bekers op het veld werden gegooid door de thuissupporters. De scheidsrechter besloot vervolgens na ruim een uur spelen om de wedstrijd definitief te staken. En Feyenoord heeft met 3-1 gewonnen van NEC. Een van de doelpunten van Feyenoord kwam van de 17-jarige Schaken. En hij is daarmee de jongste scorende debutant in de Eredivisie aller tijden. Het weer, de dag begint koel met tussen de 7 tot 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 8 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Egypte zijn 11 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er is meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Door een uitbarsting van de Anak Krakatau heeft een groot deel van Jakarta last van vulkanische as. Inwoners worden opgeroepen om mondkapjes en oogbescherming te dragen. 209 vluchten van en naar de luchthaven van Jakarta werden vanwege de uitbarsting uitgesteld. Niemand raakte gewond door de vulkaanuitbarsting. En Botik van de Zandschulp is door naar de volgende ronde van de US Open. Na een strijd van bijna 4,5 uur versloeg Van de Zandschulp de nummer 37 op de ATP-ranking, Sisu Bergs. De Nederlander won de tweede en vierde set met 7-6. De vijfde set was overtuigender. Die eindigde in 6-3 voor Van de Zandschulp. Het weer. De dag begint koel met tussen de 7 en 11 graden. Later vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt, met ook af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars, het is zaterdag 5 september alweer. Als we naar buiten kijken zien we dat het goed te doen is, het zonnetje schijnt af en toe, het is lekker weer. Ik zou zeggen, ga er nog een keer op uit, na 2 uur, want we hebben eerst natuurlijk wat live programma's bij Radio Stad Montfoort vandaag. Waaronder Dree en Kees natuurlijk na 11 van morgen. Maar nu ben ik voorlopig tot en met 11 uur aanwezig. En ik ga veel muziek draaien en daar ga ik nu mee beginnen. Ik heb klaarstaan van 10cc, I'm Not In Love.

Ja, dat waren de Moody Blues met Nights in White Satin. Ja, dan ga ik er een draaien voor de trouwe luisteraar. En dat is Henny natuurlijk. We gaan hier weer iets draaien van Fats Domino. En dat gaat worden Going to the River.

Ja, een oudje van de Kinks was Lola. Nog een oudje en wel van Neil Diamond. Die gaan we nu draaien met I Am, I Said.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefden ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

Ja, dat was Whitney Houston met I Will Always Love You. Ik kan er nog twee draaien voor het nieuws van 10 uur. En dan kunnen we even koffie drinken. We gaan eruit. Het eerste uur met Ultrafox en Vienna. En daarna James Taylor met You've Got a Friend.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Moskou zijn gisteravond gesprekken gevoerd tussen de Russische president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. In het Kremlin werd gesproken over een akkoord om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Rusland zegt dat het constructieve gesprekken waren. De Amerikaanse gezanten gaan later vandaag voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Australië zijn 5 kinderen gewond geraakt op springkussens. Dat gebeurde in 1 dag tijd. Toen ze aan het springen waren, werden de luchtkastelen door windvlagen de lucht ingeslingerd. Zo vielen in het zuidoosten van het land een jongen en een meisje op een verjaardagsfeestje uit een springkasteel. Ze werden naar het ziekenhuis gebracht. In het oosten van het land raakten 2 4-jarige kinderen gewond aan hun hoofd. Ook een kind van 18 maanden en 2 volwassenen raakten licht gewond. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. Een tv-presentatrice in Egypte heeft de doodstraf gekregen omdat ze bij een drugsbende zou horen. De vrouw interviewde criminelen op tv. Volgens het Egyptische OM hoort ze bij een bende die drugs maakt en verkoopt. De vrouw ontkent. In totaal zijn er 11 mensen ter dood veroordeeld in de zaak. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.

Goedemorgen luisteraars, twee uur van het programma Stadspraat. En dat begonnen we natuurlijk met de Golden Earring. En dit keer met het nummer She's Flies Like a Strange Wing. Ja, de volgende die we gaan draaien is van ABBA. En het heet The Dancing Queen.

Ja, dat was Frank Sinatra met My Way. Ik keek net op mijn telefoon en ik zie verschillende berichtjes binnenkomen dat de muziek weer leuk is die gedraaid wordt. Dus dat vind ik erg leuk. Dan doen we het niet voor niks. Ik heb voor u het voetbalprogramma voor vandaag. Het is nog bekervoetbal, dus we hebben verschillende tegenstanders. Montfort SV die speelt om 2:30 vanmiddag een thuiswedstrijd tegen de sportvereniging Hillegom. Dan hebben we een echte derby, want Linschoten die speelt een uitwedstrijd in Polsbroek tegen SPV 81. Die wedstrijd begint om 2:30. En als laatste FC Oudewater die speelt een thuiswedstrijd in, tegen Nieuwkerk. En die wedstrijd begint ook om 2:30. Dat was het voetbal. We gaan nu weer gauw lekker door met muziek. Elvis Presley met In the Ghetto.

Ja, dat was Q65 met Anne. En dan, we hebben ook altijd luisteraars die van Neil Young houden. En daar had ik nu voor draaien, Heart of Gold

Ja, dat was Klein Orkest he, met Over de Muur met Harry Jekkers. We gaan naar live toe en tijd geleden dat we dit gedraaid hebben. Daarom komt hij. Overcome.

Ja, dat waren de poppies, hè. Je kent ze nog wel. Van en met Nono Rieschanzé. Ja, er zit 2 uur Stadspraat weer op. Weinig gepraat, heel veel muziek laten horen. Mooie muziek laten horen. En dat gaan we blijven doen. Volgende week weer. Ik ga u een heel prettig weekend wensen. En ja, ik hoop een beetje weer dat je nog wat wandelen en fietsen kan. Of voetbal kijken, ja, wat je wil. We gaan eruit met Simon & Garfunkel en Mrs. Robertson. Ik zou zeggen, tot de volgende week maar weer.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Russische president Poetin heeft met de twee Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner gesproken in Moskou. Rusland zegt dat ze constructieve gesprekken hebben gevoerd over een mogelijk einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Later vandaag gaan de twee Amerikaanse gezanten voor het eerst naar Kiev om daar te praten met de Oekraïnse president Zelensky. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. En verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarbij de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Egypte zijn 12 mensen ter dood veroordeeld voor drugshandel. Een van hen is een televisiepresentatrice die een misdaadprogramma presenteerde. Daarin interviewde ze onder andere criminelen. Volgens Egyptische media hoorden ze bij een criminele bende die drugs maakten en verkochten. Er was meer dan 750 kilo aan verdovende middelen en grondstoffen gevonden bij de bende. Ook zijn er vuurwapens in beslag genomen. De presentatrice ontkent dat ze bij de bende hoort. Ze gaat in beroep tegen de doodstraf. Het weer. Vandaag komt vanuit het zuidoosten warme lucht richting Nederland, waardoor het 21 tot maximaal 24 graden wordt met af en toe zon. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
4: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingokaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
4: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn de stemlokalen geopend. De deelstaatsverkiezingen worden in heel Duitsland op de voet gevolgd. De rechtsradicale partij AfD gaat ruim aan kop in de peilingen. Verwacht wordt dat de partij de beste uitslag ooit zal boeken. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waarmee de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, dus het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In Amsterdam is vannacht geschoten op een feest. Een man is daarbij gewond geraakt. Hij is met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is er tenminste één keer geschoten in het pand waar het feest was. Wat de aanleiding van het schietincident was, is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand opgepakt. Het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln heeft Thailand verlaten. Het schip met aan boord 5000 bemanningsleden is na 9 maanden onderweg naar de VS. De afgelopen dagen lag het in een Thaise haven die tijdens de Vietnamoorlog bekend werd als vakantieplek voor militairen. Lokale media zeggen dat het bezoek relatief soepel is verlopen. Het vliegdekschip zou eigenlijk maar een paar maanden wegblijven, maar dat werd veel langer vanwege de oorlog met Iran. Militairen aan boord klaagden over slechte hygiëne en zeiden dat ze uitgeput waren. Bij een tankstation langs de A58 tussen Breda en Etten-Leur is gisteravond een automobilist op de pomp geknald. Iemand die stond te tanken kon net op tijd wegspringen. De automobilist die de macht over het stuur verloor was dronken. Hij ging er vandoor, maar een agent kon hem oppakken. Het weer. Vandaag komt er warme lucht vanuit het zuiden het land binnen. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro. En de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaarten in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radiostad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar hij regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Zuid-Libanon zijn zeker 4 mensen omgekomen bij Israëlische luchtaanvallen. Het gebeurde op 2 verschillende plekken. Bij de aanvallen raakten zeker 20 mensen gewond, zegt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Het Israëlische leger zegt dat de aanvallen een reactie waren op drone-aanvallen van Hezbollah. Israëlische militairen zouden vanochtend in het zuiden van Libanon met 2 drones zijn aangevallen. Ook op andere plekken in Zuid-Libanon zijn aanvallen geweest. Daarbij is onder meer een leegstaand pand verwoest. In Kaapverdië zijn bij een busongeluk gisteravond meerdere doden gevallen. Het zouden er zeker 18 zijn, maar sommige media spreken over meer slachtoffers. De bus raakte door een nog onbekende reden van de weg en stortte in een ravijn. In Sachsen-Anhalt in Duitsland zijn vandaag de deelstaatsverkiezingen. De rechtsradicale partij AfD gaat aan kop in de peilingen. De kans bestaat dat de partij alleen kan gaan regeren bij winst. De Veiligheidsdienst noemt AfD extremistisch. Het weer. Vanuit het zuiden komt er warme lucht het land binnen. Op de meeste plaatsen blijft het droog met een afwisseling van zon en wolken. Het wordt 21 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
3: In Crossroads for your country, bluegrass, Tex-Mex, country rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie.

Dit eerste uur openen we met een bijzonder eerbetoon. Drie tracks van het postume duettenalbum van Dan Seals, waarop zijn eigen stem samensmelt met een nieuwe generatie artiesten. Verder horen we Kimmy Bitter als album van de maand, Alabama als original van de week en Dolly Parton, die we deze aflevering extra eren. En zoals altijd een flink portie Made in Holland.

Dan Shields overleed in 2009 op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van lymfeklierkanker. Na een solocarrière met liefst 11 nummer 1 hits, waaronder Bob, dat in 1986 zelfs tot CMA Single of the Year werd bekroond. 16 jaar na zijn dood brengen de Dan Shields estate en producer Kyle Leaning, zijn vaste producer uit de jaren 80, hem terug met Dan Shields and Friends, The Last Duet. Met digitale technologie werden zijn originele vocalen uit oude opnames gelicht en samengevoegd met gloednieuwe zang van onder andere Tanya Tucker op Bob, Wendy Moten op Love on Arrival en Jamie Johnson op Three Time Loser. Johnson noemt Shields een van de grote stemmen van de jaren 80 die zijn eigen stijl mede heeft gevormd. Een ontroerend eerbetoon waarin oud en nieuw naadloos samensmelten.

Het album van de maand is Bittersweet van de Amerikaanse Kimmy Bitter. Een singer-songwriter die traditionele country combineert met een vleugje rock'n'roll. More, More, More is een energieke, vrolijke opener van dat album. Met een refrein dat zich moeiteloos in het geheugen nestelt. Bitter bouwt gestaag naam op in de Amerikaanse alt-country en Americana scene.

Walker Montgomery is de zoon van country-hitmaker John Michael Montgomery. Met With No Distractions laat hij een ingetogen gevoelige kant horen. Ver weg van de bravoure die je bij veel nieuwe country hoort. De productie is sober gehouden, zodat de tekst alle ruimte krijgt. Een veelbelovend visitekaartje van een jonge artiest die zijn eigen pad zoekt.

I'm in a hurry and don't know why werd Alabama's 31ste nummer 1 hit en is inmiddels platina gecertificeerd. Het gaat over de drukte van het moderne leven. Een boodschap die 30 jaar later niets aan actualiteit heeft ingeboet. In het tweede uur horen we hoe Home Free deze klassieker vandaag de dag aanpakt. Amen.

Brock Davis is een opkomende naam in de Amerikaanse country scene, die met All of You zijn romantische kant toont. Het nummer draait om onvoorwaardelijke liefde en volledige overgave aan een partner. Het nummer laat horen dat Davis klaar is voor een groter podium.

0: Act van de maand is Dolly Parton, die op 25 augustus op 80-jarige leeftijd in Nashville overleed na een kort gevecht tegen kanker. If You Hadn't Been There is een dankbaar liefdesnummer, precies het soort oprechte warme songwriter waar Parton haar hele carrière onbekend stond. Deze aflevering staan we op meerdere plekken uitgebreid stil bij haar nalatenschap.
1: If you hadn't been there,

0: Cole Phillips brengt met Uno Dos Equis een luchtig zomersnummer dat feest en relativering combineert. De titel verwijst speels naar het bekende biermerk en past bij de easygoing sfeer van het liedje. Het is typisch het soort meezingen dat goed past bij een terras of festival. Phillips profileert zich hiermee als een van de vrolijke stemmen binnen de nieuwe lichting country-artiesten.
1: Una dos equis, por favor.

0: Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Nieke van Broekhoven waagt zich aan een vertolking van Dolly Parton's beroemde Coat of Many Colors. Het autobiografische nummer over Parton's arme jeugd en de door haar moeder gemaakte lappen dekenjas. Nieke brengt het verhaal met veel gevoel en respect voor het origineel.

Douwe Bob, een gevestigde naam in de Nederlandse country en Americana scene, brengt met No To Self een persoonlijke song. Het nummer klinkt als een herinnering aan jezelf om trouw te blijven aan wie je bent. Met deze single lijkt hij ook in de States door te breken, dankzij Zac Brown.

Bram Visser, alias Bram Pescador, is een van de namen binnen de Nederlandse Americana. Met een sound die leunt op sfeervolle gitaar en verhalende teksten. Underneath Witch River Flow heeft een dromerige, haast filmische kwaliteit.

Een toepasselijk moment deze aflevering. Stephen Wood brengt dit eerbetoon aan Dolly Parton, wier overlijden op 25 augustus de countrywereld in rouw dompelde. In het nummer verwerkt Wood referenties aan haar rijke carrière en haar betekenis voor de countrymuziek. Een gepast eerbetoon binnen een aflevering die toch al in het teken van Dolly staat.

Terug naar het album van de maand Bittersweet. Met Love Me or Leave Me Alone trekt Kimmy Bitter het tempo weer op. Het is een nummer over duidelijke keuzes maken in de liefde, zonder omhaal. De titel zegt eigenlijk alles, geen ruimte voor twijfel.

De Canadese Megan Patrick brengt met Your Daddy Smile een warme, familiale ode. Van het soort dat in country wel vaker de kern raakt. Herkenning in de kleine alledaagse dingen. Patrick heeft een heldere, karaktervolle stem die goed past bij dit soort persoonlijke songwriting. Ze bouwt gestaag aan haar naam in de Canadese en Amerikaanse country scene.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Opnieuw is er iemand aangehouden in de zaak rond het geweld in Overasselt. Het is een 26-jarige Belg. Hij wordt verdacht van betrokkenheid. De herdenking voor de beveiliger vandaag, die werd doodgeschoten, is afgelast. Er zouden te veel mensen op afkomen. Het kabinet denkt aan het verlagen van de gasvoorraad. Het vuldoel is nu 80%. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei denkt dat dat naar 65% kan. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat de Europese Commissie aan de lidstaten gevraagd heeft om niet meer gas te kopen dan strikt noodzakelijk. Dat moet voorkomen dat de prijs omhoog gaat. Van Veldhoven zegt dat niemand zich zorgen hoeft te maken over minder reserves, omdat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner zijn aangekomen in Kiev. Ze zullen met de Oekraïense president Zelensky praten over een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Poetin en Zelensky hebben toegezegd elkaars hoofdsteden niet aan te vallen zolang de besprekingen gaande zijn. Afgelopen nacht is bij een rijtjeshuis in Zaandam een ontploffing geweest. Er is een jongen gezien die wegrende en een eindje verderop op een bromfiets is gestapt en toen is weggereden. De politie is naar hem op zoek. Zaandam en omgeving hebben de laatste tijd vaker te maken met explosies, brandstichtingen en beschietingen. Volgens de politie spelen er meerdere conflicten. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter?
4: Een bingokaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
4: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Crossroads, de beste country muziek. Presentatie Kees de Haan.
5: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
6: Come on, girls. I know it's all meant for real, right? Because you're in the place. Welcome to the Texas, okay? Let's go.

0: Welkom terug bij het tweede uur van Crossroads. We blijven stilstaan bij het overlijden van Dolly Parton met twee van haar mooiste songs. We gaan op zoek naar de man achter de songs met ons songwriterblok rond Bob McDill. En zetten The Wilder Blue in de spotlights met hun kerstverse album Cinco. Daarnaast weer een stevige mix van gevestigde namen en nieuw talent. Embromation opende het tweede uur met een energiek nummer dat de sfeer van Texas oproept, van wijde vlaktes tot de muzikale tradities van de staat. Het is een soort track die direct een beeld schept en de luisteraar meeneemt op reis.
1: Dit is Crossroads

Dolly Parton overleed op 25 augustus 2026 op 80-jarige leeftijd in Nashville, na een kort gevecht tegen kanker. Zo maakte haar familie via haar neef Brian Seaver bekend. Ze werd geboren op 19 januari 1946 in de Great Smoky Mountains in Tennessee, als vierde van 12 kinderen, en verkocht in haar 6 decennia lange carrière meer dan 100 miljoen platen. My Tennessee Mountain Home is haar ode aan die eenvoudige jeugd in de bergen. Een song die na haar overlijden nog aan betekenis heeft gewonnen. Two Doors Open toont een andere kant. De onvermoeibare positiviteit en het doorzettingsvermogen die haar carrière kenmerkte. Een passend eerbetoon aan de Queen of Country, die dit jaar ook al haar 80ste verjaardag vierde met een eigen Dolly Parton Day in Tennessee.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Kimmy Bitter met Return My Stolen Heart. Een romantisch nummer met een lichtvoetige productie. Het is duidelijk dat Bitter op meerdere projecten tegelijk actief is. Iets wat haar veelzijdigheid als songwriter onderstreept. De song combineert een herkenbaar thema met een fris hedendaags jasje.

Alyssa Michaela brengt met Willie's Bandana een knipoog naar countrylegende Willie Nelson en diens iconische kledingstuk. Het nummer ademt een ontspannen, verhalende sfeer. Michaela weet met kleine herkenbare zaken een groter gevoel van nostalgie op te roepen. Een fijne ontdekking voor liefhebbers van verhalende country.

Van het album The Restless Wandering Avery Truex horen we de titelgevende artiest zelf met Daffodil. Een song die zijn naam als reizende zoekende geest eer aan doet. De bloementitel suggereert kwetsbaarheid en een vleugje hoop.

0: Het a cappella collectief Homefree, bekend van hun virtuose vocale arrangementen, waagt zich aan de Alabama-klassieker die we in het eerste uur al in zijn originele vorm hoorden. Waar het origineel leunt op gitaren en een strak country-rock ritme, bouwt Homefree alles op met uitsluitend stemmen en beatbox. Het resultaat is verrassend fris en laat horen hoe tijdloos de tekst over de hectiek van het leven eigenlijk is.
1: Hi,

De Wild Palomino's brengen met Spin Me Like a Record een speelse, ritmische single, met een knipoog naar de dansvloer. De bandnaam verwijst naar het paardenras met zijn opvallend gouden vacht, wat past bij hun kleurrijke, energieke sound. Het nummer is gemaakt om live goed te werken, met een refrein dat uitnodigt tot meezingen. Een verfrissende toevoeging tussen de meer ingetogen songs van dit uur.

Het songwriterblok is deze keer voor Bob McDill, geboren in 1944 in Beaumont, Texas, en in 2023 opgenomen in de Country Music Hall of Fame vanwege zijn levenswerk. McDill schreef of co-schreef in zijn carrière liefst 31 nummer 1 hits en werd in Nashville wel eens gekscherend Bob McDill Incorporated genoemd, als verwijzing naar zijn dominantie in de hitlijsten. Don't Turn Out the Light, hier gezongen door Bobby Bear, komt van het album Me and McDill. Louisiana Saturday Night, oorspronkelijk geschreven door Don Williams, werd in de uitvoering van Mel McDaniel een van de McDill's bekendste composities. En Don't Close Your Eyes bezorgde Keith Whitley in 1988 een nummer 1 hit en groeide uit tot een van de meest gecoverde country songs ooit. 3 songs, 1 schrijver. En het bewijs dat de beste countryverhalen vaak van achter de schermen komen.

0: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.
1: De Grammy-winnende bluegrass vernieuwer Billy Strings, die de traditionele stijl naar een nieuw en jong publiek bracht, brengt met 10.000 Miles from a Friend een nummer over afstand en gemis. Zijn technische gitaarspel en emotionele zang maken hem tot een van de meest gevierde acts binnen de hedendaagse Americana. De song combineert traditionele bluegrass instrumentatie met een moderne persoonlijke tekst.

De Wilder Blue, het Texaanse vijftal rond zanger Zane Williams, staat deze aflevering in de spotlight met hun vijfde en gelijknamige album Cinco. Last Chance for Dancing is opvallend genoeg het allereerste nummer op een Wilder Blue plaat dat niet door de band zelf is geschreven, maar door Nashville songwriter Phoenix Mendoza. Op Texas Women schuift jaren 90 hitmaker Tracy Byrd aan als gastzanger. Twee tracks die precies laten horen waarom deze Texaanse band zo'n trouwe schare fans heeft opgebouwd.

0: country with a Cajun fiddle. It don't get no better than that if you ask me.
1: Say Goodbye van Jerry De Leon en Southbound past in die kenmerkende grensstreeksound tussen Texas en Mexico. Het nummer draait om het loslaten van een relatie, een thema dat in de Texaanse country vaak op een rauwe, directe manier wordt gebracht. Een gepaste, sfeervolle afsluiter van deze aflevering. We stonden stil bij het verlies van Dolly Parton, eerder songwriter Bob McDill, en zetten de Wilder Blue in de spotlights met hun nieuwe album Cinco. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij in tegenstelling tot de KNVB ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het totale aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. In de zaak rond het geweld in Overasselt heeft de politie weer iemand aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Belg die vrijdag is opgepakt in Amsterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de gebeurtenissen in Overasselt. Inmiddels zitten er 33 mensen vast. Ondertussen is de herdenking voor de beveiliger die werd doodgeschoten afgelast. Die zal vandaag plaatsvinden bij een Nijmeegse studentenvereniging waar de man regelmatig werkte. Naar de herdenking zouden veel mensen komen. Dat waren er te veel om het allemaal in goede banen te kunnen leiden. In Kiev gaan vandaag de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner praten met president Zelensky. Gisteren spraken de gezanten in Moskou al met president Poetin over een plan voor het einde van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Poetin noemde die gesprekken constructief. En Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zegt minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het wordt 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro. En de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Woonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in een huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Emma Wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

Ja, luisteraars, welkom weer bij een aflevering van Immer Wieder Volksmuziek. Deze uitzending staat een beetje in teken van de allerlaatste uitzending van het welbekende programma Immer Wieder Zondags. 6 september was de allerlaatste uitzending van deze zondagmorgen show. In Roes natuurlijk 31 jaar lang gezelligheid op de zondagochtend. Maar ja, helaas, het einde is gekomen. Het wordt volgend jaar niet meer uitgezonden. Of er moet een wonder komen dat het wel uitgezonden weer gaat worden. Maar de mensen zijn er niet van overtuigd dat dat gaat gebeuren. Helaas, het is altijd een gezellige uitzending. Daarom begonnen we met Immer Wieder Zondags van Cindy en Bert. Het was een gezellige uitzending met artiesten die speciale nummers voor hun voor Stefan Ros en de uitzending hadden geschreven. We gaan lekker gezellig die artiesten draaien met allemaal nummers van die uitzending. In ieder geval artiesten, nummers van de artiesten die daar opgetreden hebben. We gaan weer zoals elke week 4 om 4 voor jullie draaien. We beginnen met Marianne Michael. Michael moet ik zeggen, Jonge Chilletaler en Fox Club. Daar gaan we straks mee verder. Straks 2 uur wel weer een nieuw album van de maand. Welke dat is, gaan we 2 uur voor u vertellen. Maar we gaan zometeen dus eerst beginnen met een terugblik naar Immer Wieder Zondags. De laatste uitzending van dit programma. Hier zijn Marianne Michel, Wann fängt denn endlich Musik an?

Ja, je hoorde de Fox Club, de jongens die altijd een gezellige party van maken. Hier bij Ime Wieder Volksmuziek. Daarvoor ook nog de grote hit van Rock Me. Die ze tijdens de laatste uitzending van Ime Wieder Sonntags hebben omgebouwd naar een soort afscheidsliedje. De jongen de Zielentaler auf de Brukterra, Drop auf den Berg. Ook van de jonge Zielentaler en Wann fängt der endlich die Musik an? Daar begonnen we mee. We gaan nu verder met de dame Vanessa May. Ime Wieder Sonntags was voor haar de startplank eigenlijk. Want ze was ook volgens mij bij de eerste uitzending van Ime Wieder Sonntags van Stefan Ross 22 jaar geleden te gast. En ze heeft nu een goede carrière gemaakt. We gaan eerst luisteren naar Ich sterbe für die. En dan Wolken 7 en daarna naar Stephanie Hertel. Dus eerst nu luister naar Vanessa May.

Ja, deze die gaan we gewoon even stoppen, want die moet eigenlijk zometeen, die moest ik even aan afkondigen, want we hebben er natuurlijk weer 4 gehad. Mariandel van de Sigrid en Marina. Poere Loestableden, ook van Sigrid Marina. Stephanie Hertel, Her Auf den Hetz. En een oudje van haar, Uber Jedens Bachel, Keten Brukol. We gaan naar de volgende. En dat is de Argentijn Semino Rossi. Ook een nummer gezongen. Een beetje aangepast voor het afscheid van Immuide Sonntags. We gaan luisteren naar Waanzin Ode Liebe. En daarna naar Ja, Ja. En dan gaan we natuurlijk ook nog even naar Stefan Bros. En luisteren met zijn instrumentale muziek. Maar eerst Semino Rossi en Waanzin Ode Liebe.

0: Ja, je hoorde Karel Moik met Servus Gruzi und Hallo. Ja, dat is eigenlijk degene waar Stefan Mros allemaal mee begonnen is in zijn uitzending Muzikantenstadel. Dan hemzelf, Happy Volksmuziek. Semino Rossi met Ja, Ja, Ja en Waanzin Ode Leben, ook van Semino Rossi. Op de achtergrond hoor je Sierra Madre, ook van Stefan Mros. Dit was het eerste uur van deze uitzending van Immerwiener Volksmuziek. Straks zijn we nog een keer bij jullie terug met het volgende uurtje.
1: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
2: Je lokale blik.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws. Van 3 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïense president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Voetbalverenigingen in de Randstad starten aparte competities voor veteranen vanwege agressie op de velden. Steeds meer teams sluiten zich daarbij aan. De competities zeggen dat zij, in tegenstelling tot de KNVB, ploegen kunnen uitsluiten. Ze zeggen te selecteren op teams die zich hebben bewezen als sportief. Het afgelopen seizoen liepen 1200 amateurwedstrijden van de KNVB zo uit de hand dat er mensen geschorst moesten worden. Dat is 0,14% van het aantal wedstrijden. De KNVB zegt het jammer te vinden als spelers zich terugtrekken in een soort eigen bubbel. De in Tilburg ontsnapte serval is in de tuin van een van de buren gevangen. Het katachtige roofdier dat in Afrika in het wild leeft, ontsnapte gisterochtend uit zijn kooi in de tuin van de eigenaar. Bij een van de buren werden 2 kippen door het dier gedood. Die kippen werden in een vangkooi gelegd en dat werkte, de serval kroop erin. Het dier in Tilburg is vorig jaar ook al een keer ontsnapt. Motocrosser Jeffrey Herlings is voor de 3e keer wereldkampioen geworden in de MXGP. De 31-jarige Nederlander had in Turkije in het eerste deel van de wedstrijd al genoeg punten verzameld voor de wereldtitel, waardoor de tweede manche vanmiddag er niet meer toe doet. Herlings werd in 2018 en 2021 ook al wereldkampioen in de MXGP. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
5: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen.
1: Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro... en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Emma Wieder Volksmuziek. Duitsstalige volksmuziek. Presentatie Richard Pronk.

En welkom terug bij het tweede gedeelte van deze aflevering van Immer Wieler Volksmuziek. We gaan het laatste uurtje ook weer gezellige muziek voor jullie draaien. En de gezelligheid begon met de Veldbergen, Schwarzwald Marie. En op Immer Wieler Sonntags afgelopen zondag deed vrouw Weber dit liedje, maar dan ook weer een speciale versie voor de afscheid van Immer Wieler Sonntags. Dat was het even over Immer Wieler Sonntags. We gaan nu lekker gezellige muziek draaien met het album van de maand en de artiest van de week zometeen. En we beginnen maar meteen met het album van de maand. Het nieuwe album van de groep Die Spekkies uit Oostenrijk. Ja, 20 jaar in het vak. 20 jaar Schneider Goedweg heet het album. Dit uurtje, 4 platen van het album. We beginnen met 12 jaar Tint. Dat is een beetje dialect, denk ik, voor 2 jaar getijden. En daarna nog Die Lauser en Die Slakerpiloten. Vincent en Fernando en Lene Fischer komt ook nog voorbij. Ustudrieten komt voorbij. Silvio Salmoni komt voorbij. Die Hegel en nog veel gezellige muziek. Zoals ik net al zei, gaan we nu verder met de artiest van de maand. En het zijn Die Spekkies. Met het album van de maand, 20 jaar Schneiders Unterwegs. Hier zijn ze met hun single 12 jaar Zeent. Welkom weer terug bij het tweede gedeelte van deze aflevering van Immer Wieler Volksmuziek. MUZIEK

Ja, de heren Vincent en Fernando hoorde je samen met Unter 1000 sterren, 100.000 sterren. Daarvoor die slakenpiloten, kom toch nog niet. Die Lauser in Rukkenwind en het artiest van de maand met Zwaar Jort Saint, die spekkies. En er komen straks nog meer platen van het album van de maand. We gaan nu naar de nieuwste single van Helene Fischer. We gaan luisteren naar On Meiner Seite. Hier is Helene Fischer.

Ja, dat was alweer een muziekje wat lekker rustig was. Silvio Somani en zijn single Las es noch einmal geschehen. Daarvoor Usti Drieten met Party Bartley en Helene Fischer, haar nieuwe single, aan mijn zijde. Ja, de volgende plaat die ik weer klaar heb staan is er weer eentje van de artiest van de maand. En dat zijn die spekkies. En we gaan lekker weer gezellig naar de volkstimelijke muziek. Mi jukt das dansbein. Het dansbeen jeukt. En misschien kan het wel op de muziek die ze maken lekker dansen.

Ja, lekkere gezellige volkstimelijke muziek hier bij Emilie de Volksmuziek. Die Heigol en vier Siletalen San Hoida. Jode Vakenbond Freddy Siletal uit Spiel Hoit Auf. En van het album van de maand Die Spekkies, Mi Juk Das Tansbein. Van het album van de maand gaan we naar de weekartiest. En ik heb het over Misha Kovar. En is in 1982 in Tsjechoslowakije geboren als Michaela Kovarikova. En ja, ze is daarna naar Oostenrijk gegaan en heeft heel veel in musicals gespeeld. En dat was ook haar passie. En sinds 2021 is ze de slakenwereld ingegaan. En we gaan drie platen draaien zoals altijd. Met de CD van de week. Oftewel artiest van de week. Zo spielt das Leben, Misha Kovar. Das ist das Egel en Liebeslied. Dat is de artiest van deze week hier bij Immer wieder Volksmuziek, Misha Kovar.

Ja, je hoorde de artiesten van deze week. Misha Koffer met Liebeslied, Das doch egal en Zo speelt das Leben. Ja, we hebben nog twee platen voor jullie te goed van het album van de maand. 20 jaar Schneidigungsweeks van Die Spekkies uit Oostenrijk. Met de titel Fesche Walser daar der Moes Her en Turnaround in Polka Sound. Dat zijn de twee titels die we nu voor jullie gaan draaien. En ja, natuurlijk veel luisterplezier met Die Spekkies.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. In Kiev zijn gesprekken bezig tussen de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner en de Oekraïnse president Zelensky. Op tafel ligt een Amerikaans plan voor vrede tussen Rusland en Oekraïne. Gisteren spraken de Amerikanen in Moskou 3 uur lang met onder meer president Poetin over het plan. Inhoudelijk is daar niets over naar buiten gebracht, maar een hoge adviseur van Poetin noemde de gesprekken constructief, openhartig en nuttig. Nederland zou minder gasreserves kunnen opslaan. Dat zei minister Van Veldhoven in het tv-programma WNL op zondag. De Europese Commissie had gevraagd aan de lidstaten om het vuldoel naar beneden bij te stellen. Zo moet worden voorkomen dat de prijs van gas omhoog gaat. De minister zegt dat Nederland altijd meer gas opslaat dan er wordt gebruikt. In de Randstad ontstaan nieuwe voetbalcompetities voor veteranen. De clubs die zich aansluiten doen dat vanwege agressie op de velden bij amateurwedstrijden van de KNVB. De voetbalbond zegt het jammer te vinden omdat spelers zich zo terugtrekken in hun eigen bubbel. In de Duitse plaats Hietzakken is Prins Klaus herdacht. Hietzakken ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade, die in 2014 werd geopend door prinses Beatrix. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. In de Eredivisie hebben FC Groningen en FC Twente gelijk gespeeld. Het duel in Groningen eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Vanavond en vannacht bewolkt met in het noorden kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen.
5: Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaarten in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
5: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. Brugmans.
6: Na een weekje ziek te zijn geweest, hebben we gelukkig weer het vertrouwde geluid van tussen 12 en 2 met Kees en Dree op de zaterdag hier bij Radio Stad Montfoort. Om 12 uur, het is 5 september 2026 en we gaan toch gewoon lekker beginnen aan
7: zo
6: uitzending
7: is het,
6: 411.
7: Ben je een beetje opgeknapt?
6: Gelukkig wel, ja. Gelukkig.
7: Okay.
6: Ik had redelijke griep te pakken.
7: Okay. Ja. Ja, dat is. Maar dat heb je mee je verjaardag opgelopen,
6: ja,
7: geloof ik.
6: Ja, ja. Ik zou vrijdagavond mijn verjaardag vieren, maar ik heb het gewoon moeten cancelen.
7: Ja, dat begrijp ik. Ja, als je ergens ook
6: ik zat te rillen, ik zat te zweten en ik voelde me pijn in mijn lijf. Ik denk, Dreetje, gaat zichzelf in de weg zitten.
7: Nee. Gewoon lekker in je nestje kruipen. En,
6: ja, dat hebben we gedaan.
7: En nu zijn we er weer. Dit is toch heel belangrijk als je verjaardag toch.
6: Top. Ja, Kees. Ja, zeker.
7: Nee, je ging nog hartelijk gefeliciteerd. Hè? Want vorige week niet afgelopen woensdag, maar de woensdag daarvoor was jij.
6: Ja. Dus, en daarom mocht ik 2 weken geleden mijn
7: neef. Daarom.
6: Tegenwoordig brengen. Dat heb ik graag gedaan.
7: Ja.
6: Wat gaan we vandaag doen? We hebben zometeen 1 artiest waar we niet omheen kunnen. Die inderdaad even moeten memoreren en een nummer van draaien. Omdat ze overleden is. En het is een grootheid geweest. Het zijn 2 grootheden geweest. Laat ik het zo zeggen. Verder hebben we het sportoverzicht. We hebben uiteraard een interview vandaag weer gelukkig. We gaan even bellen met René Peters. Hij zal druk zijn vandaag vanwege de triathlon die in zwembad is. Maar we hopen hem even aan de lijn te krijgen. Hoe het seizoen, wat bijna op zijn eind gaat lopen, aan het lopen is in het mooie knopenbad hier in Montfoort. Verder hebben we het nieuwsblok met uiteraard ook het weerbericht en de uitgaanstips. We hebben nog een keer de Elman Brothers Band als artiest van de maand. We zijn al een nieuwe maand begonnen. Maar ja, we moeten toch wel de 2 beste nummers een beetje
7: zeker weten. Daar konden we niet zomaar mee stoppen.
6: En we sluiten het eerste uur af met The Guilty Pleasure van iemand die vorige week zaterdag jarig was.
7: Ja.
6: Maar nu eerst, ja, Dolly Parton.
7: Dolly Parton, ja, die heeft behoorlijk het nieuws vastgehouden.
6: Zeker.
7: Dus,
6: Dolly overleed op 25 augustus op 80-jarige leeftijd. En we kennen haar natuurlijk als groot country zangeres. Maar meer staat ze bekend dat ze toch ook in Amerika, maar ook verder buiten bekend stond om haar
7: liefdadigheid
6: te financieren, commercieel te maken.
7: Ja, ja, ja.
6: En niet op een vervelende manier, maar gewoon dat ze er een bedrijf van heeft gemaakt.
7: Juist, inderdaad. Ja. En ze deed heel veel aan liefdadigheid.
6: Ja,
7: dus,
6: precies.
7: Dus,
6: en dat deed ze waarschijnlijk gewoon tijdens kantooruren.
7: Denk het wel.
6: Ja.
7: Van 9 to 5.
6: Vandaar dat we hem gaan draaien, Kees.
7: Ja.
6: Dolly Parton met
7: 9 to 5.

0: En na het toch wel klassieke country geluid van Dolly Parton, waren dit de Britse leden van Radiohead.
1: Ja, en dan schiet me nou wat te binnen. Ik moet nog even mijn buurman Jasper even de groeten doen. Want die zette net de radio aan toen ik wegfietsen. Ja. Zei, ik ga hem nu aanzetten. Dus, en die is in zijn schuur aan het werk. Dus die, okay. Die is nou aan het luisteren. Dus ik zeg, nou dan doe ik even de groetjes. Ja, goed, bij deze.
0: Goed zo, Jasper. En netjes opruimen alles.
1: Ja, wel alles precies. Opruimen. Ja, ja, ja.
0: Oxfordshire.
1: Kom eens vandaan.
0: Daar komt de Radiohead vandaan. Ja. Uit de Great Britain. En we draaien de Street Spirit. Fade out.
1: Geweldig band. Absoluut.
0: Ja, we maken hele mooie nummers.
1: Ja.
0: Absoluut waar.
1: Ja.
0: We gaan het sportblok doen, Kees.
1: Ja, zet hem maar in starten. We kunnen het ook overslaan hoor, deze week.
0: Ja, ik weet waarom je dat zegt. Okay, maar we doen het lekker heen.
1: Oh.
0: We nemen er alle tijd voor.
1: Oké. Okay. Komt-ie.
0: Want we beginnen inderdaad met het voetbaloverzicht van vorige week. We halen een aantal ploegen eruit die, hoe moet ik zeggen, in de top staan.
1: Ja, ja, niet allemaal.
0: Nee, maar ze speelden tegen iemand in de top, Kees. AZ Go Ahead Eagles werd 5-2 voor de ploeg uit Alkmaar. En die draaien lekker in deze start van het seizoen.
1: Ja.
0: Die hebben alles nog gewonnen en staan ook bovenaan. Utrecht kreeg PSV-bezoek. Kregen met een hele strakke mooie aanval de 1-0 voor.
1: Ja. Ja, en toen zag het er nog leuk uit.
0: Ja. En toen?
1: Ja, toen ging ik mis.
0: Toen ging ik mis.
1: Ja, zeker verdedigend gaat het gigantisch mis.
0: Ja, ja. En ik hoor ook allerlei stemmen van, ja, je kan verliezen van PSV, dat hoort. Maar doen we het dan met je hoofd omhoog en strijdend.
1: Ja, nou, en zeker verdedigend mis je nu. Maar dat neem ik wel de technische straf kwalijk. Je hebt een aantal mensen weg zien gaan.
0: Ja.
1: Daar heb je niet op geanticipeerd.
0: Nee.
1: Ja, nu wel, want nu zijn er ondertussen verdedigers gehaald.
0: Ja.
1: Maar dat had je eerder moeten doen.
0: Ja, ja, ja. Maar goed,
1: het werd 1-6.
0: Hoe het in de transferperiode kan lopen.
1: Ja.
0: Je kan een speler nog op de laatste dag kwijtraken.
1: Ja,
0: en dan heb je geen tijd meer nieuwe te halen.
1: Nee, daarom dus.
0: Soms duurt het ook even voor je.
1: Ja.
0: Nee.
1: Ja.
0: 1-6 werd het inderdaad. Dus ja. PSV heeft er weer lekker op los gescoord.
1: Ja, maar ik zie vanavond ook nog wel. Ik zie jullie vanavond niet winnen. Dan ben ze draaien meteen ook. Ze draaien echt als een tierenlier meteen. Die eerste wedstrijd was niet zo denderend, maar...
0: Verder nog vorige week Feyenoord kreeg ADO op bezoek en 2-2. Een goed resultaat voor ADO, die zelfs nog dachten misschien wel de winst te mogen ophalen in de Kuip. Dat gebeurde dan net niet. Ajax moest bij Telstar op bezoek. Noord-Hollands derby, om het zo maar te zeggen. De ploeg uit Velsen scoorde niet en Ajax 4 keer. Met andere woorden, 4-0 voor de Amsterdammers. Deze week onder andere de wedstrijden NEC-Feyenoord. Kan denk ik een leuke wedstrijd worden.
1: Ja.
0: Utrecht krijgt de Eagles op bezoek.
1: Ja. Ja, ik zeg niks.
0: Nee,
1: ik hou wijselijk mijn mond in.
0: Angstvallig stil, Kees.
1: Ja. Godzijdank moet ik vanavond ballen draaien bij de bingo. Dus ik hoef het in ieder geval niet
0: te zien. Ik weet zeker dat jij dat voetbal wel gaat volgen.
1: Ik zit er wel stiekem naar te kijken.
0: Ja, precies.
1: Ja, precies. Zeker.
0: Verder vanavond de eerste topper van het seizoen. Ajax-PSV.
1: Ja.
0: Daar memoreerde je net al naar. En inderdaad, het zal lastig worden denk ik voor de voor
1: maar
0: voor
1: het
0: Ajax,
1: kan ook een geweldig leuke wedstrijd worden. Hoor.
0: Ik hoop dat Ajax een beetje pit toont.
1: Ja.
0: En dat hebben ze... In de Europa-wedstrijden wel gedaan.
1: Ja.
0: In de competitie nog wat minder. Dus vanavond zullen ze met de billen bloot moeten.
1: Ja.
0: Dan AZ, die moet naar het Hoge Noorden, naar Heerenveen. En de andere wedstrijden, die kunnen jullie gewoon op teletext bekijken of waar dan ook. Europees voetbal, alle ploegen hebben hun voorrondes en tussenrondes gehad om zich te plaatsen voor Europees voetbal. We komen erop neer dat PSV en Feyenoord Champions League gaan spelen.
1: Ja.
0: De Europa League wordt gespeeld door bekerwinnaar AZ en door NEC. En de Conference League gaan Ajax en Twente in. Dus met andere woorden, 6 ploegen uit Nederland die Europees gaan ballen.
1: Ja, ja.
0: Het is vorig jaar wat minder verlopen allemaal.
1: Ja.
0: Ik heb dit jaar wel het gevoel dat we weer meer coëfficiëntpunten moeten gaan halen.
1: Ik denk het wel. Ik denk dat je zeer zeker aan de bak moet.
0: Ja, dus, maar goed, we weten het pas...
1: Ja, nou de loting is nou geweest, dus iedereen weet waar die aan toe is.
0: Wanneer? Zeker.
1: Ja.
0: Dan hadden we vorige week in Nederland de WK hockey. Zowel dames als herenteam hadden het idee dat ze de titel wel even gingen halen.
1: Ja.
0: Tenminste, dat gevoel had ik zeker bij de dames.
1: Ja.
0: En ik ben ook bang dat dat gevoel ze de nek om gedaan.
1: Ja, denk het ook.
0: Ik denk dat de Argentijnen dubbel gehaaid waren om in de finale uit te halen. En die hielden goed voetbalstuk en uiteindelijk wisten die na shootouts te winnen. En ik had het toevallig van de week ook even met mijn vader over hoe de Nederlandse dames de shootouts dan spelen. Ja, proberen op zijn minst iets van een goed schot te leveren. Ja, ja, ja, en niet een of ander flubberballetje.
1: Nee, ja, ik heb het niet gezien. Ik volg het hockey niet echt zo. Nee.
0: Jij houdt niet van...
1: Nou, ik vind het leuk als ze wereldkampioen waren geworden, maar verder...
0: Nee, goed, de dames werden dus tweede, Argentinisch wereldkampioen. En bij de heren, in de halve finale ging het mis met Duco Telgenkamp, die zich helemaal verloor en een Spanjaard omverbeukte en daardoor 10 minuten naar de strafbank moest. En in die periode scoorden de Spanjaarden volgens mij 3 keer. En waardoor Nederland de finale misliep. En ook de strijd om positie 3 verloren ze. En de heren zijn dus vierde geworden. Dan de Formule 1. Deze week is race 13 inmiddels alweer in Italië. Monza. Straks om 4 uur is de kwalificatie en morgen om 3 uur de race. Tot nu toe Max nog niet denderend.
1: Nee.
0: De eerste training sloeg hij over omdat er dan een rookie moet rijden.
1: Ja.
0: En de tweede training was die 7e of 8e geloof ik. Dus dat hield nog niet over. Dan de Vuelta is inmiddels 2 weken onderweg. De wielerkoers. Het grote nieuws is eigenlijk dat Pogacar daar uitgevallen is.
1: Ja, en die is behoorlijk heftige
0: wonden inderdaad. Ja. De sleutelbeen gebroken, geloof zelfs een nekwervel. Ja. Met andere woorden, hij gaat niet meer aan de leiding.
1: Sterker nog, ik denk dat hij dit seizoen niet meer aan...
0: We vermoeden zelf, tenminste de kennis, dat hij ook het WK zal moeten laten schieten.
1: Dat waarschijnlijk wel, ja.
0: Wat dus, eigenlijk op zijn leven geschreven was.
1: Ja. Maar
0: dus Mathieu van der Poel, denk
1: ik. Ja, daar bedoel ik. Ja, dus, maar de kans is heel groot dat hij de rest van het seizoen niet meer in actie gaat komen.
0: In de Vuelta nog geen Nederlands succes. Tenminste niet voor Nederlanders. Wel voor de Nederlandse ploeg.
1: Visma.
0: Ja. Door inmiddels alweer 4 etappes te winnen. Ja,
1: gisteren Woutje van Aert.
0: Gisteren Wout van Aert inderdaad. Ja. In het algemeen klassement gaat de Spanjaard Enric Mas aan de leiding voor Primoz Roglic en Felix Gal. En dat is nog allemaal binnen 2 minuten. Dus wie weet wat er gaat gebeuren.
1: Ja.
0: Dan tennis. We hebben het er niet vaak over, maar bij de Grand Slam toernooien haken we vaak even aan tot de Nederlanders eruit liggen. Nou, er is er nog eentje bezig. Botiek van de Zandschulp heeft de derde ronde gehaald. En hij doet het vaak wel goed daar in Amerika.
1: Ja,
0: dus
1: wie weet
0: dat hij een stukje verder gaat komen.
1: Ja.
0: Kees.
1: Ja.
0: Wat zeggen we altijd?
1: Als we het hebben over toppers in de sport.
0: Dan hebben we het ook over
1: toppers in de muziek. Wat gebeurt er allemaal?
0: Geen idee. Error. Nee. Top 40. Nog altijd op nummer 1. Shakira en Burna Boy met het nummer Die Die.

0: Zandvoort.
1: Nog altijd op nummer 1 in de Nationaal Top 40. Shakira met Die Die. En ik moet zeggen, de WK. Ik moet zelfs nadenken wie de wereldkampioen is geworden.
2: Nee, dat weet ik. Spanje.
1: Ja,
2: dat wist ik.
1: Ik kom er wel weer op.
2: Oh, je komt er wel weer op. Ja, ja. Ja, maar je kan gewoon een weekje ziek zijn. En het blijft gewoon allemaal. Het blijft
1: allemaal verandert helemaal niks.
2: Nee, verandert helemaal niks. Nee,
1: Shakira doet het goed.
2: Ja, zeker.
1: Wat het ook goed doet, is toch wel deze zomer.
2: Ja.
1: Ons mooie knopenbad in Montfort. En uiteraard hebben we badmeester René even aan de lijn. René, goedemiddag.
3: Goedemiddag, heren.
2: Hai, goedemiddag, jongen.
1: Rustig plekje kunnen
3: nummer,
1: vinden, René.
3: Een lekker nummer voor jullie, genre.
1: Wat zeg je?
3: Een lekker nummer voor jullie, genre. Maar dat is een beetje wat andere muziek.
1: Maar. Ja, we zijn van alle markten thuis, René.
3: Goed zo.
1: René, het knopenbad. Hoe sta je ervoor? Hoe loopt het seizoen? Ben je tevreden?
3: Ja, we zijn zeker tevreden.
1: Kijk.
3: Goede zomer geweest, hè? Druk.
1: Zeker,
3: het bleef maar doorgaan.
1: Ja.
3: Af en toe is een dagje minder, maar heel af en toe was het maar. Daarna was het gewoon weer volle bak.
1: Stel op een echt een warme dag, hoeveel man kan je maximaal binnen hebben?
3: Ik mag officieel op het terrein, dat is wel eens, dan moet je vroeger wel eens opgeven, en dan mag je er dan 2250 hebben of zo.
1: Zo, dat is heel wat. En dat heb je dit seizoen denk ik wel aangetikt een paar keer.
3: Ja.
1: Ja.
3: Maar het is, als er nog 50 voor de deur staan, dan gewoon natuurlijk niet zeggen van...
1: Dat snap ik.
3: Vol is vol.
1: Nee.
3: Nee, weet je wat, als de mensen weer vroeg komen, zijn ze in de vakantietijd gewoon 11 uur open.
1: Ja.
3: Ja, en die zijn om nu of 2, 3 zijn ze het wel zat.
1: Ja.
3: Sommige kinderen aan een bed of weet ik veel wat.
1: Mm-hmm.
3: En dan komen we en dan gaat die gewoon weer aan huis en zo.
1: Ja,
3: en als het heel heet weer is, hebben we ook meegemaakt. Dan zijn de mensen allemaal een beetje lekker down, lekker slow.
1: Ja.
3: Dat gaat best goed.
1: Gaat best goed. Hoop ik niet al te veel problemen gehad in het zwembad wat dat betreft met drukte, met te veel mensen.
3: Ik moet zeggen, de overlast van de Fatbike Boys,
1: ja,
3: dat voelt dit jaar mee. Kijk. Alleen de tweede Pinkse dag hebben we een clubje ongeregeld binnen gehad.
1: Ja.
3: Ja, en daarna, ja, wat ons grootste probleem is, als meer over gaat gemaakt met jullie, is een hoop allochtonen,
1: yeah,
3: die de zwemkunst niet machtig zijn.
1: Ja.
3: Yeah. Dat mensen ook staan te liegen dat kinderen diploma hebben, terwijl ze dat helemaal niet hebben.
1: Maar snappen die mensen dan niet zelf hoe gevaarlijk dat kan zijn?
3: Nou ja, je komt ogen en oren tekort.
1: Precies,
3: om het,
1: ja,
3: allemaal, zo'n drukke dag zijn er bijna 2 maanden bezig om dat allemaal mensen te waarschuwen. En,
1: nou, ik kan me voorstellen als je...
3: slecht luisteren.
1: Ik kan me voorstellen dat je 2000 man in je bad hebt, dat je met 2 man, dan ben je misschien zelfs een beetje onderbezet.
3: Nee, we zijn met meerdere.
1: Ja, okay.
3: Maar we zijn er 2 man mee bezig om dat in goede banen te leiden.
1: Ja, okay.
3: Kinderen die geen diploma hebben, moeten bij ons verplicht bandjes. Ja, dan moeten ze natuurlijk geld uitgeven.
1: Ja.
3: En trekken ze die bandjes weer af en dan springen ze zo weer
1: toch
3: weer
1: in. Ja, precies. Ja, zo ben je lekker bezig.
3: Maar goed, die problemen hebben meer zwembaden. Dus.
1: Dat geloof ik, zeker, ja. Hey, ik zag voor mij 1,5-2 weken geleden het bericht voorbij komen, de 70.000ste bezoeker.
3: Ja, klopt.
1: Maar we zijn alweer een tijdje verder. Waar staat de teller nu?
3: Ja, het weer is natuurlijk is omgeslagen. Ja. En dan zit, ik zeg altijd, de mensen zijn aan het zwemmen. Dan kun je duidelijk merken met banen, zwemmen, met alles.
1: Ja.
3: We hebben toevallig vandaag de triathlon.
1: Ja, precies. Ja.
3: Bezig. Klopt. De Fun Triathlon is helemaal uitverkocht.
1: Goed zo.
3: En dat voor 10 euro, koffie, gebak. Een lunch met soep en broodjes.
1: Kijk.
3: Dat voor slechts 10 euro. Dat is ongelooflijk.
1: En zwemmen en fietsen en lopen.
3: En fietsen en lopen, ja.
1: Juist.
3: Maar die zijn nou druk bezig. Dus. Mm-hmm. Maar goed, het is gelukkig droog weer. Het zal wel een harde windje. Maar
1: denk je wel de 80.000 te gaan halen dit jaar?
3: Nou, nee.
1: Nee, oké.
3: Okay. Nee, dat moet het weer. Nee, dat gaat niet gebeuren. We krijgen maandag en even een goede dag. Maar ja. Scholen zijn weer begonnen, het sport is weer begonnen.
1: Ja.
3: Als je goed weer hebt, dan moet je het op zondag hebben.
1: Ja, precies.
3: Of op woensdagmiddag.
1: Ja, als de scholen vrij zijn. Ja.
2: Wanneer sluit
3: je? Nog twee weken.
2: Ja. Okay.
3: De 19e.
2: Aha.
3: Dan hebben we nog de scouting erin als het weer mee
1: zit. Ja.
3: Dus dan zondagavond om 5 uur is het sluis. En dan gaan we gelijk uit eten met personeel van de winst.
1: Oké, leuk.
3: Van de fooiepot, hè?
1: Ja. Nee, helemaal goed.
3: Dan hebben we het volgerechtje betaald. Hoor.
1: Hoeveel mensen heb je zo lopen de hele zomer? Want ik kan me voorstellen dat ze niet allemaal tegelijk lopen, maar in part-time. Hoeveel mensen zijn er in dienst van het zwembad?
3: Nou, er zijn 2 vast in dienst. Dat zijn Monique en ik.
1: Ja.
3: De rest hebben seizoenarbeiders.
1: Precies.
3: En we hebben alles bij elkaar, een mannetje of 16.
1: 16, ja.
3: 16, 17.
1: Nou, dat is ook een mooi groepje om inderdaad nog een hapje te genieten met z'n allen.
2: Zo is het.
3: Ja, dat wordt gezellig.
1: Ja, precies.
3: Komt goed.
1: Helemaal goed, René. 2 weken nog. Ja, dan denkt iedereen, dan is René klaar en dan kan hij achterover. Maar zo werkt het niet, geloof ik, hè?
3: Ja, sommige mensen denken dat, hè. Ja. Die gaat eruit, dop je erin en vul hem maar klaar. Ja. Nee, ik ben hem wel even bezig. Maar goed, ja. Geen 15 uur, 16 uur op een dag meer. Dat is
1: nee,
3: dan,
1: precies.
3: Lekker relaxed.
1: En dan ben je ook langzaam wel gewoon naar vakantie toe, denk ik.
3: Ja, ik ga naar de Noordpool dus ja, ik heb genoeg mooi weer. Nee, mooi weer word ik nooit slaap. Dus
1: jij kan voor mij ook qua huid er goed tegen.
3: Ja, dat gaat goed.
1: Dat gaat goed.
3: Ik verschrompel nog niets. helemaal niks verschrompeld.
1: Dit jaar natuurlijk ook jubileumjaar gehad, René.
3: Ja.
1: Wat staat je bij wat echt een van de mooiste activiteiten was?
3: Ja, dat was natuurlijk die happening met zo'n zeskamp, hè, met familie, met volwassenen, met kleintjes.
1: Ja.
3: Mooi opgebouwd door de scouting. We waren een schitterend weer die dag, dat werk ik ook
1: mee.
3: Moet
1: je ook hebben, ja, precies. Ja.
3: We waren toen 2 dagen dicht, een hoop mensen wisten dat niet. Dus
1: die stonden voor.
3: Ik was een soort portier aan de deur om mensen teleur te stellen.
1: Ja, ja.
3: Maar goed, dat was een mooie, gezellige dag, ja. Hartstikke goed.
1: Goed zo.
3: Echt een Montfoortse dagje, weet je wel.
1: Ja, precies. Montfoortse families, Montfoortse groepjes.
3: Ja, juist.
1: Helemaal
3: leuk. Daar is het zwembad uiteindelijk voor gebouwd, hè.
1: Ja.
3: 65 jaar geleden.
1: Helemaal top. Dit jaar nog dingen geleerd om volgend jaar weer aan te passen? Of loopt het gewoon redelijk op de automatische piloot?
3: Ondanks mijn 65 jaar leer ik elk jaar weer. Denk, hey, volgend jaar ga ik het anders doen.
1: Kijk, goed zo.
3: Dat hebben jullie denk ik ook, of niet?
1: Ja. Ja, ik ben er geen 65, maar ik merk het ook. Dat ook hier bij de radio leren wij, en ook op mijn werk, leren we altijd weer bij. En dat moet je ook blijven doen.
3: Mooie wedstrijdjes vanmiddag voor jullie.
1: Zeker, ja.
3: Vanavond.
1: Ja.
3: Wat denkt Kees ervan?

0: verdriet verzuipen.
1: Ja, nee hoor. Ja, misschien wel, misschien niet. Maar het wordt niks dit jaar, ik hou me wel ingekomen nu.
0: Nou, maar ik denk, jullie spelen tegen NEC. Dat kan NEC een leuk potje worden.
1: Open potje, ja. Open potje. Dat is verleden jaar ook zo.
0: Ja.
1: We gaan het allemaal zien, jongens.
0: Zo is dat
1: geweest. Een uitzending nog.
0: Dank weer even voor je tijd. En we gaan elkaar weer spreken, ongetwijfeld.
1: Tot de volgende ronde.
0: Goed zo.
2: Zo is het.
1: Hoi, mannen. Hoi.
2: Hoi.
0: René Peters, het knopenbad.
2: Ja.
0: Fijn dat ze toch weer een goed seizoen hebben gedraaid.
2: Zeker te weten, zeker te weten. En wij gaan hem absoluut aan het begin van volgend seizoen weer gewoon weer spreken.
0: Precies. We gaan een Nederlandse band draaien, Kees.
2: Ja, vind ik ook.
0: Ze hebben inmiddels een nieuwe zanger, maar hier was de oude zanger nog gewoon leading. Het nummer heet Streets en we hebben het over
2: Kensington.
0: Start hem maar in, Kees.

0: Eentje van Kees' verlanglijstje. De artiesten heet Irma Franklin. En het nummer Peace of My Heart.
1: Yes.
0: Lekker nummer, Kees.
1: Ja, absoluut. Zeker weten.
0: We gaan het nieuws doen.
1: Ja, we gaan nieuws doen.
0: Heb je een beetje nieuws?
1: Ik heb een beetje nieuws.
0: Je hebt het voor 2 weken verzameld natuurlijk.
1: En ik wil nog even iemand een groetjes doen.
0: Oh.
1: Ja, mijn bed zit ook luisteren. Ja, die is weer thuis uit het ziekenhuis. Dus
0: operatie geslaagd.
1: Ja, zo goed is zo. Het. Lekker, het ging nog niet helemaal denderend, maar nu is ze lekker thuis.
0: Nee, maar natuurlijk. Je bent geopereerd, dat doet pijn. Ja. Dat geloof ik allemaal. Maar er is nu weer licht in de tunnel.
1: Zo is het. Je moet nu weer opknappen.
0: Juist. Helemaal goed, Bets. Gaat goed komen.
1: Het gebrek is geduld, denk ik dan, bij Bets.
0: Ja. dat is niet anders.
1: Nee.
0: Zullen we gaan? Wil je nog meer mensen tegemoet doen?
1: Nee, maar ik denk als we Groene maar tussenuit krijgen.
0: Ja, nee, dat is inmiddels wel gelukt.
1: Dat is wel gelukt.
0: Daar heb ik er even voor gezorgd. We gaan hem gewoon instarten.
1: Yes.
0: Dames en heren, het Montfoorts en Linschoters nieuws tot u gebracht door Kees van Hattem. En hij pakt er meteen het weerbericht bij en daarna ook de uitgaanstips.
1: Ja. Linschoten had een 70-jarig getrouwd echtpaar. En dat is heel uitzonderlijk. De heer en mevrouw De Lange waren de gelukkige en hartelijk gefeliciteerd namens ons.
0: Zeker.
1: Niet afgelopen maandag, maar de maandag ervoor. Want dit is natuurlijk geschreven voor afgelopen zaterdag. Dus ik denk, leg het even uit. Hè. Maar de week ervoor was er een grote brand bij een bedrijf op de Steenovenweg.
0: Het
1: was vrij kort, maar vrij heftig wat ik begreep van die jongens van de brandweer. Dus. Duurzaam Montfoort en Linschoten is op zoek naar een nieuwe jeugdburgemeester en raadsleden uiteraard. Dus zit je op de basisschool en heb je interesse, kijk dan even op de website van Duurzaam Montfoort.
0: Ja, verder was van de week ook nog een politiehelikopter.
1: Ja, klopt ja. Maar,
0: zwerfde.
1: Ja, maar ik kreeg niet helemaal helder
0: nee,
1: wat het was.
0: Niet helemaal helder wat er nou gebeurde. Dus ik heb wel iets gehoord, maar ik ga het niet vertellen omdat ik niet zeker weet dat het
1: Nee, daarom. Er gingen wat geruchten over ontvoering.
0: Nee, dat Kees, zouden zeggen.
1: Nee, dat is waar.
0: Ben jij ontvoerd?
1: Ik niet. Nee. Ja, misschien wel een keer door aliens.
0: Ik krijg toch geen los geld.
1: Ik krijg geen stuiver.
0: Door aliens.
1: Ja, ik denk door aliens.
0: Ja, dat is zeker gebeurd, denk ik.
1: Op veel plaatsen.
0: En ik denk dat ze heel stil zat. Ze
1: hebben me gauw teruggebracht. Ik pleur op die gozer, joh. Ik ga maar met het weer.
0: Ja, lekker goed.
1: Op veel plaatsen is het droog. Enkel in het noorden van het land kan een enkele bui voorkomen. Wolkenvelden en perioden met zon wisselen elkaar af. Het is 18 tot 20 graden bij een matig tot vrij krachtige westenwind. Vanavond en vannacht komen opklaringen voor, afgewisseld met wolkenvelden. Het koelt af naar 7 tot 12 graden.
0: Oeh.
1: En morgen is het droog en schijnt op veel plaatsen geregeld de zon. In het noorden is meer bewolking aanwezig. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 24 graden. Dus morgen wordt het wel een lekkere dag. En maandag wordt ook nog een hele goede dag te worden. Dus.
0: Ik heb
1: vakantie.
0: Ja, ik nog een weekje werken en heb er ook nog twee weken vakantie.
1: Lekker hoor, lekker.
0: Lekker vooruitzien.
1: Ja, vanavond de radio staat Montfoort, Radio Bingo.
0: Ja.
1: Geweldige draaier zit erbij, dus dat komt wel goed vanavond.
0: Als iemand aan zijn balken draait.
1: Dat wordt een hoop dubbele bingo's, ben ik bang voor vanavond. Zaterdag 12 september is Open Monumentendag. Zaterdag 12 september is ook de Fleetwood Mac Tribute Band in de Zoos.
0: Volgende week, ja.
1: En vrijdag en zaterdag 25 en 26 september is de kledingbeurs weer in de Zoos.
0: Ja, en daarover gesproken, volgende week gaan wij daar Ineke en Anja weer
1: inderdaad.
0: Die weer gaan vertellen hoe het met inleveren gaat, hoe het met de beurs zelf gaat.
1: Ja.
0: Dus volgende week Ineke en Anja.
1: Ja, en dan de 19e hebben wij geen uitzending.
0: Nee.
1: En dan de week erop, dan hebben we ook al een interview
0: staan. Even bellen met Jessica van Schaik. Die zit al bijna voor mij haar hele leven in een rolstoel. En zij doet aan rolstoeldansen.
1: Ja.
0: En in de Sint-Jozef is in oktober de Nederlandse kampioenschappen rolstoeldansen.
1: Ja.
0: En daar gaat Jessica wat over vertellen.
1: En zo op mijn verjaardag, 18 oktober.
0: Ja.
1: Dus.
0: Nou ja, zou ik kunnen meedoen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nee, lijkt me niet anders. Ik ben niet zo'n danser.
0: Nee. Maar zitten kan je goed.
1: Zitten kan ik wel goed, ja. Dat wel, ja.
0: We gaan verder met de artiest van de maand, Kees.
1: Ja.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: De artiest van de maand en... Rustig. De artiest van de maand en we hebben gedacht, omdat ik vorige week ziek was... Ja, laten we nou niet de Allman Brothers Band afkappen.
1: Nee.
0: Het is zonde eigenlijk alleen al voor het nummer wat we nu gaan draaien.
1: Ja, klopt.
0: Want het is een van ook de nummers die in mijn eigen privé Spotify-lijst staat. Want ik vind het gewoon een heerlijk nummer. De Allman Brothers Band gaan we draaien, Kees, met...
1: Midnight Rider.
0: Midnight Rider.

0: En na die Elman Brothers Band met het hele mooie Midnight Rider was dit weer eentje van Kees' verlanglijstje. De formatie, nee, de artiest Prince.
1: Yes.
0: Maar hij heeft wel een heel orkest om hem heen. Zeg maar.
1: Hij heeft een heel groot orkest om hem.
0: Speelde die volgens mij op de platen toch zo'n beetje.
1: Vrijwel alles zelf, ja. Ja, klopt.
0: Van het album Sign of the Times, het nummer You Got the Look.
1: Ja.
0: Kees?
1: Ja.
0: De guilty pleasure doen we vaak van iemand die jarig is, was of
1: ja,
0: weet.
1: Maar
0: deze persoon was eigenlijk vorige week zaterdag jarig.
1: Dat klopt.
0: Dus we hadden hem op zijn verjaardag willen draaien.
1: Ja, klopt ook.
0: Maar dat lukte niet.
1: Nee, want jij lag in je nestje.
0: Omdat ik plat lag inderdaad. Ja. Dus we hebben het over de...
2: Guilty pleasure.
0: De guilty pleasure.
1: En ik weet ook zeker dat hij jarig was. Hij is vrijdagavond nog met een dobbeltje langs geweest bij mij bij de viswedstrijd.
0: Kijk. Ja, ja. Doet hij goed. En ja. Toevallig de week daarvoor hadden we hem, kwam hij hier in de uitzending.
1: Ja, klopt.
0: Met zijn zus.
1: Ja.
0: Die wou ook even de studio bekijken. En had Tom het al over, want we hebben het over Tom van der Lid. Dat hij graag een guilty pleasure wilde. En het is een apart nummer. Het is, we draaien dit niet, zeg maar.
1: Normaal. We draaien dit normaal niet nee. Veel. Nee.
0: Maar dat wil niet zeggen dat het niet goed is.
1: Het is geweldig.
0: Daarom.
1: Absoluut. Het is echt geweldig, ja.
0: Het is een formatie van vier personen die hun gezichten altijd sminkten.
1: Ja.
0: Nou, dan weet iedereen al over welke band we het hebben, denk ik.
1: Ja.
0: De formatie heet Kiss. En dit is een live versie van een nummer wat is opgenomen in Anaheim Stadium. En het heet Detroit Rock City. En dan gaan we hem nog graag draaien voor Tom. Die vorige week zaterdag jarig was.
1: Zo is het. En alsnog nog een keer hartelijk gefeliciteerd.
0: Zo is dat.
3: And now, are you ready? I said, are you ready? All right, Peter Criss, Ace Frehley, Jack.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Ze spraken over een Amerikaans plan om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze onder meer spraken met president Poetin. De Amerikanen zeggen dat ze zijn bemoedigd door de belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Details zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De stemlokalen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn nog een uur open. Naar verwachting wordt de rechtsradicale partij Alternatieve für Deutschland de grootste. Door het kiesstelsel is een absolute meerderheid denkbaar, waardoor de partij alleen kan gaan regeren. De AfD wordt door de Veiligheidsdienst extremistisch genoemd. De partij wil onder meer asielrechten inperken en inzetten op remigratie, het gedwongen uitzetten van groepen mensen. In de Eredivisie heeft koploper AZ ook de vijfde wedstrijd gewonnen. En Heerenveen werd na een achterstand uiteindelijk met 2-3 gewonnen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk. Onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook de wedstrijd Groningen tegen Twente eindigde in 2-2. Alle doelpunten vielen voor de rust. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vooral in het westen en noorden is de bewolking soms hardnekkig. Het is 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro. En de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfort.nl.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma. B. Brugmans.
4: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dre.
5: Ja, deze jingle is toch echt beter op zijn plek dan die laatste van het vorige uur.
6: Ja, inderdaad. Maar de CD-player was een beetje geslaagd.
5: Ja, ik heb af en toe ruzie met het ding. Dus ja. Vandaag was weer zo'n dag.
6: Ah, beter met hem als met mij, toch?
5: Ja, dat wel. Ja, dus jij... Jou kijk niet aan. Kom erop, zouden we zeggen. Maar allereerst... Goedemiddag, Kees.
6: Goedemiddag.
5: Leuk dat je er weer bent.
6: Zo is het. Sorry. Fijn dat we weer samen zitten.
5: Het tweede uur. Ik zei het al voor het nieuws, wat we allemaal gingen doen. Dus ik wou dat maar gewoon langzaam gaan instarten, Kees.
6: Ja, laten we maar doen. Laten we maar eens beginnen met een bijzondere.
5: We zijn gewoon reizigers dit tweede uur.
6: Ja, zo is het.
5: We zijn gewoon passengers.
6: Ja, passengers.
5: Laat Iggy Pop daar nou een liedje over gezongen.
6: En een geweldig leuk nummer ook.
5: Zo is dat.

0: De formatie 10cc met het hele mooie Dreadlock Holiday. En daarvoor Iggy Pop met The Passenger.
1: Ik hou ook niet van Jamaica, dus...
0: Nou, ik weet niet of ik daar niet van hou. Waarom zou je er niet van houden, Kees?
1: Dat weet ik niet. Ik ben er nooit geweest.
0: Nee. Nou dan.
1: Ik reed zo willen, daar haak ik wel eens een keertje gedaan.
0: Het lijkt je niks. Beetje,
1: het lijkt me niks.
0: Beetje hangen, een beetje...
1: Nee, een beetje wiet roken en zo, dat interesseert. Nee, dat nee. Is niet, niks voor mij.
0: Rum drinken. Bah, katten, muziek. Bah. Nee, een beetje bobsleeën. Hey, het is tijd voor het Nederlandstalig verzoek.
1: Ja, klopt.
0: Deze is natuurlijk ook nog van vorige week. Want de dinsdag daarvoor... Dus ja, we gaan inmiddels wel dik anderhalve week terug.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar goed, hij was jarig.
1: Hij was jarig.
0: En hij heeft het lekker in Spanje gevierd.
1: Ja.
0: Ondanks dat zijn maatje Ben een beetje ziekig was, heeft hij het toch gevierd. Leendert was jarig. En bij deze, Leendert, als je luistert, nogmaals... Het is even geleden, maar toch... Van harte gefeest.
1: Van harte gefeest dit nog een keer. Ik vroeg hem dat... sowieso te vriend houden, want het is zo weer december. Dus. Ja.
0: Ik vroeg hem, wat mogen we voor je draaien? Moest hij even over nadenken, maar kwam hij toch met deze grootheid, Nederlandse grootheid, Boudewijn de Groot. En dit nummer is gewoon een van zijn bekendere en betere nummers. Dus we gaan hem graag draaien voor jou, Leendert, en voor iedereen die het mooi vindt. Boudewijn de Groot met...
1: Welterusten, meneer de president.

0: Gary Brooker was dit met No More Fear of Flying. En daarvoor Boudewijn de Groot, speciaal voor Leendert in Spanje, met Weltruste, meneer de president.
1: Ja, geweldig nummer trouwens.
0: Ja, absoluut waar. Absoluut
1: ja,
0: waar.
1: Ja, ja.
0: We gaan het kabinet.
1: Ben je bang voor vliegen of niet?
0: Sorry?
1: Ben je bang voor vliegen?
0: Nee. Nee,
1: ja, okay.
0: Muggen heb ik meer problemen.
1: Nee. Vooral die exoten.
2: Cabaretfragment.
0: Het cabaretfragment. Wat gaan we doen vandaag? Rob Schepers, die heeft het over een van zijn betere vrienden, Erwin.
1: Ja.
0: Het gaat niet goed met Erwin, Kees.
1: Oké. Okay.
0: En Rob zal precies uitleggen waarom het niet goed gaat met Erwin.
1: Ik ben benieuwd.
0: Je bent benieuwd, hè?
1: Ja.
3: Erwin ken ik al vanaf de lagere school. En mijn vriendschap met Erwin is de laatste jaren hechter geworden. En het komt, Erwin heeft te horen gekregen dat hij doodgaat. Het meest cru aan het verhaal is, hij heeft het te horen gekregen op de dag van zijn bruiloft. Om precies te zijn, op het moment dat de ambtenaar van de burgerlijke stand tegen hem zei... En dan verklaar ik jullie hierbij tot man en vrouw. En vanaf dat moment sterft Erwin iedere dag stukje bij beetje verder af. En het is een schrijnend proces om te zien. Het was zo'n levenslustige, fijne, ondernemende gozer. En het is zo'n dode pony geworden. Het is zo'n pannenkoek inmiddels. Ja, ik vind het is zielig voor me. Feitelijk is hij gewoon, hij is terminaal. We weten alleen niet hoe lang het duurt. Het kan een jaar zijn, het kan ook nog 40 jaar duren. We hopen alleen dat hem dan leed bespaard blijft. Het is zo'n traag. Je ziet het ook aan hem. Hij loopt wat gebogen zo. Allemaal in elkaar gezakt. En zijn haar is dof en zijn ogen zijn hol. Als het een hond was, liet we hem afmaken. Dat is eigenlijk het verhaal. Maar dat doet hij niet. Dat doet hij niet. Jouw beste vriend laat het niet afmaken. Maar het is zo'n dode pony geworden.
2: Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dre.

0: We luisterden naar de sound van U2 met het nieuwe nummer Fireflies. Dat is op 24 juli uitgekomen. En U2 is een bijzondere samenwerking samengegaan met Martijn Gerard Garretsen. Amstelveen geboren, maar we kennen hem allemaal beter als Martin Garrix. Een van de top DJ's op dit moment
1: zeker,
0: in de wereld.
1: Dus ik denk op dit moment een van werelds beste. Ja, absoluut zeker.
0: En daar zit dit nummer uitgekomen, Fireflies.
1: Ja, heel bijzondere samenwerking. Ja, echt. Maar ik vind het wel een goed nummer hoor, ik kan niet anders zeggen.
0: Ja, precies.
1: Ja, ik vind hem wel goed.
0: En jij zei net, Martin Garrix is de buurman van Max.
1: Van Max, ja, die wonen naast elkaar. Dikke vrienden.
0: In Monaco. Ja. En over Max gesproken, ik zat het even te kijken. In de derde training reed hij achter de Mercedes op de derde tijd.
1: Dus,
0: misschien dat er wel weer een lichtpuntje is voor... Straks de kwalificatie om 4 uur en morgen de race om 3 uur.
1: Zo is het.
0: Kees, jij hebt je briefje klaar.
1: Ik heb mijn briefje klaar.
2: Het orgeltje staat helemaal
1: kant en klaar. Kees.
0: En je gaat het over een Nederlandse formatie hebben.
1: Een Nederlandse formatie, ja. In 1967 wordt de band Soul Invention opgericht door George Baker in de Zaanstreek. Maar na 2 jaar wijzigt de naam in George Baker Selection. De band bestaat uit, uiteraard George Baker, die eigenlijk Hans Bouwens heet. George Day, Jan Hop, Jacques Kreuter en Henk Kramer en Theo Vermast. En als hun debuutsingle in 1969 uitkomt, scoren ze ook meteen een enorme wereldhit met Little Green Back. Yep. Wat in 1992 nog een keer herhaald wordt als Quentin Tarantino werd gebruikt in de film Reservoir Dogs.
0: Reservoir Dogs, ja.
1: En in 1975 scoren ze hun allergrootste hit met Una Paloma Blanca.
0: 1 witte duif.
1: Dat bedoel ik. In 78 stopt de band omdat George Baker een solo carrière start. Maar in 82 start de band opnieuw op. En tot op de dag van vandaag zijn ze nog steeds aan toeren. En er verscheen in 2009 zelfs nog een album.
0: Kijk.
1: Geniet nu van het muzikale monument. Een tweede single die verscheen in 1970. Dear Anne, George Baker Selection.

You made me feel a lonely man.

0: Van het legendarische album Rumours, waar zit uiteraard Fleetwood Mac met het hele mooie nummer The Chain. En vind je Fleetwood Mac een leuke band met goede muziek? Toch misschien even volgende week naar de Zoos.
1: Ja, inderdaad, in de Zoos komen. De coverband.
0: Ja. Ja, precies. Yes. Dus lijkt me heel erg leuk om daar naartoe te gaan.
1: Ja.
0: Maar we hebben ook al wat anders staan, Kees.
1: We hebben ook wat anders staan.
0: Ja.
1: Ja, we gaan lekker hapje eten.
0: Hapje eten.
1: Ja. Oh. Ook lekker.
0: Ja, doe ik graag hoor.
1: Ik ook.
0: Maar Fleetwood Mac doe ik ook graag.
1: Ja, inderdaad. Dus, zeker weten. Nee, dus.
0: Wie weet dat we daar nog even later aanschuiven.
1: Zo is het.
0: Wat gaan we doen? De artiest van de maand.
1: Ja.
0: De laatste keer de Allman Brothers Band.
1: Ja. En we hadden het net, in de eerste uur draaiden wij natuurlijk Midnight Rider.
0: Ja.
1: Daar is ook een geweldige akoestische versie van dat nummer.
0: Okay.
1: Dat is echt geweldig. Dat moet je echt een keer luisteren.
0: Gaan we doen, Kees.
1: Ja, zeker te weten.
2: Dit is de artiest van de maand.
0: Dus die Allman Brothers Band. En altijd als Kees advies geeft, volg het op.
1: Nou ja, je moet niet te luisteren. Zo is het niet. Want ik ben getrouwd met iemand die luistert. Die heeft nog nooit geluisterd. Dus
0: die luistert wel, maar die doet er niks mee.
1: Die doet er niks mee. Nee, maar dat zijn van die leuke dingetjes. Dat is zo goed, jongen. Dat akoestische stukje.
0: Dus
1: ik zou het gewoon eens even opzoeken. Luister nou maar gewoon.
0: Het moet niet.
1: Maar luister
0: maar
1: gewoon.
0: Maar doe het nou maar. Het is goed voor je. We gaan nu draaien. Kees het nummer.
1: Whipping Post.
0: Die Allman Brothers Band.

Dit is van 12 tot 2 met Kees en Dree.

0: De heerlijke beat van Fats & Small met het mooie nummer Turn Around. Hey, that's
1: what's wrong with you? What's wrong with you?
0: Ja, ik kwam er niet uit. Dat was wat er mis met mij was.
1: Ja, heerlijk nummer is
0: heerlijk
1: dat.
0: Nummer, absoluut.
1: Ja, zeker.
0: We hebben nog één wat langer nummer klaarstaan. Kleine 7,5 minuut van de formatie Crosby, Stills en Nash. Jong was die dag wat dan. Oh, die,
1: nee, die zit er ook bij.
0: Hij zit er wel bij. Ja. Die was er toch bij.
1: Ja, die was niet vrij. Die was niet vrij die dag.
0: Die had geen ATV dag. Crosby, Stills, Nash en Jong van het album So Far. En we gaan hem lekker draaien. Het is een heerlijk nummer. Sweet Judy Blue Eyes.

0: Dat was bijna 7,5 minuut genieten, Kees.
1: Ja, absoluut.
0: Crosby, Stills, Nash & Young. En het was een heerlijk nummer.
1: Ja.
0: Houden wij van. Houden wij.
1: Absoluut, zeker weten.
0: Zo zijn we wel weer aan het einde gekomen van 2 uur tussen 12 en 2 met Kees en Dre op deze mooie zaterdag. We gaan er lekker op uit. Het is lekker weer buiten, dus we moeten niet te lang binnen blijven. We gaan toch wat mensen bedanken.
1: Ja.
0: Uiteraard danken wij badmeester René. Die vertelde over hoe het gaat met het knopenbad en het seizoen er bijna op zit. We bedanken uiteraard ook Tom van der Lid voor zijn guilty pleasure. We bedanken Leen de Schil voor zijn Nederlandstalig verzoeknummer. En ik bedank jou weer, Kees.
1: Ik jou ook weer en alle luisteraars.
0: En alle luisteraars. Bedankt
1: weer. Zo is het. Het weer met plezier. Hier gedaan.
0: Zo is dat. Volgende week zijn we weer gewoon gezellig bij jullie terug. Dus weer een weekje uitzingen. En zaterdag de volgende week 12 uur de radio weer lekker aanzetten.
1: Zijn we er weer.
0: Radio Stad Montfort.
1: Ja.
0: Goeie week allemaal. Goed weekend. En tot de volgende keer.
1: Doei doei.
0: Hoi.
2: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
3: Je lokale blik.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
3: Radio Stad.
2: Nu het nieuws van 6 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Kiev heeft president Zelensky een ontmoeting gehad met de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Op tafel lag een plan van de VS om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. Witkoff noemde na afloop belangrijke en inhoudelijke gesprekken. Gisteren waren Witkoff en Kushner in Moskou, waar ze een ontmoeting hadden met onder meer president Poetin. Details over de gesprekken zijn niet bekendgemaakt. Zo is niet duidelijk of er concrete stappen zijn gezet richting vrede. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de 5e verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De Hogeschool Utrecht denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. In de tussentijd wordt online les gegeven. In de Duitse plaat Hietzakker is Prins Klaus herdacht. Hietzakker ligt zo'n 80 kilometer ten zuidoosten van Hamburg. Klaus werd daar 100 jaar geleden geboren. Bij de herdenking waren prinses Beatrix, koning Willem-Alexander en prins Constantijn aanwezig. Ze bezochten een monument voor Klaus en wandelden over de Prins Klaus Promenade. Klaus en Beatrix trouwden in 1966. De prins overleed in 2002. De 15e etappe van de Ronde van Spanje is gewonnen door de Belg Wout van Aert. Zijn landgenoot Thibaut Nijs had al vroeg de eindsprint ingezet, maar hij werd ingehaald door Van Aert. De etappe was flink ingekort vanwege de hitte in Andalusië. Met temperaturen rond de 40 graden was het de warmste dag tot nu toe in de Vuelta. In plaats van bijna 190 kilometer legden de renners vandaag ruim 110 kilometer af. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht. Ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde. Met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie. Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine. En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter. Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro. En de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in een huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zijn, zoals verwacht, ruim gewonnen door de rechtsradicale AfD. De partij kreeg volgens exit polls zo'n 44% van de stemmen. Dat is niet genoeg voor een absolute meerderheid, maar dat kan nog veranderen. Van een van de partijen is het nog onzeker of die de kiesdrempel haalt. De CDU is bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt volgens de exit poll gehalveerd. De partij van bondskanselier Merz zou uitkomen op ruim 18% van de stemmen. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken verder van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis omdat ze onwel is geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Volgens het koningshuis maakt Margrethe het naar omstandigheden goed. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. En daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Grand Prix van Italië is gewonnen door de Italiaanse coureur Kimi Antonelli. Dat is extra bijzonder omdat hij vanaf de 19e plaats moest beginnen. En George Russell werd tweede, Max Verstappen werd derde. Door de overwinning loopt Antonelli verder uit op zijn concurrenten in de strijd om de wereldtitel. Dan het weer vanavond en vannacht. Veel bewolking, in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het rond de 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfoort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfoort.nl of via de gratis Radiostad Montfoort app. Dus zorg dat je kaart in een huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radiobingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
4: Keep on rockin', keep on in the rockin'.

Selamat datang, oftewel een heel hartelijk welkom bij wederom een nieuwe aflevering van het programma Indomoed hier op Radio Stad Montfoort. We begonnen met, ja, hoe kan het ook anders, Andy Tielman, Record Hop. Origineel van zijn eigen band, Tielman Brothers destijds. Later solo uitgebracht en dat was deze opname. Vorige week Maleis, vandaag alleen Engelstalig en lekker heel veel rock. Indo-rock. Maar ook een zangeres die vooral bekend is geworden bij de Dixie Aces en tegenwoordig met een eigen band optreedt. En dan hebben we het over Terry White, Is It Wrong?

Ja, mooi hè? Heerlijk. De formatie Adventure. En maar, ja, nou ja, ik denk, we doen hem gewoon voor Terry White eigenlijk. Queen for Tonight. Huh?

Ja, we hadden vroeger dan natuurlijk de Blue Diamonds, wie kent ze niet? En die heeft later met zijn zoon, Stefan de Wolf, ook nog opgetreden. En toen is er een heel groot gala geweest, maar aan diverse artiesten tot aan Lee Towers toe, aan hebben meegedaan. En wij gaan twee nummers draaien. Een heel mooi nummer dat hij ook gedaan heeft met zijn broer Ruud. Sukiyaki van Kiyo Sakamoto, maar nu met Stefan de Wolf. En gevolgd door een hele mooie van Rien de Wolf. En niemand minder dan zomaar een Haagse heldin, Mariska Veres. En dan krijg je Rien de Wolf en Mariska Veres met het mooie nummer Close to You. Luister, huiver en geniet.

Vorige week hadden we een recept natuurlijk met saté. Saté ayam. En vandaag gaan we natuurlijk pindasaus erbij doen. Want ik vond het een beetje... Twee in één keer moet je een beetje verspreiden. Maar straks dus een recept van pindasaus en de weetjes erover. Dat allemaal straks naar de klok van half. Dus hou alvast pen en papier gereed voor wat u nodig heeft. Ik hoop dat u steen ook kunt. André Charon gaan we doen. Ooit bekend van de Soundmix Show. Daarna een beetje in de vergetelheid geraakt. Ik hoor en zie ook helemaal niks meer. Maar dit is wel een hele mooie van hem. When the girl in your arms...

0: Ja, mooi. Ik ga toch eens een keer zoeken waar die gebleven is, of dat die nog steeds optreedt. Je weet het maar nooit. We gaan lekker naar de Black Dynamite's, de Rocky Love Blues.
1: Keep on rocking, keep on in the rocking.

Rocky Love Blues, oftewel de Rocking, de Rocky Road. Gewoon eigenlijk, want daar komt hij vandaan, van Gene Vincent. The Black Magic, de band rond Max de Halele. Ja, eigenlijk rond zijn broer, die ouder was, maar Max is toch wel de man. De gitarist, waar ook een straat naar genoemd is in Nijmegen. Ik bedoel maar, Siboney.

Ja, Max Tadeur kwam gewoon een keertje helemaal vanuit Nijmegen. Ik wist niet dat die man zo ver woonde. Naar IJsselstein toe, destijds in de studio van TV 9. Om even een bij Indo moeten in de uitzending te komen met een tweetal cd's. Met muziek die hij allemaal zelf had ingespeeld. Alles, dus drum, gitaar, bas, dus een one-man orchestra, noemen ze dat. Die moet ik nog een keer rippen en dan kan ik het hier ook draaien. We gaan het twee doen van de Dixie Aces, de band van Mr. Rock'n'Roll Louis Mates, Eeny Meeny Miny Mo en Crazy Arms. En daarna het recept pindasaus.

Ja, dit is toch wel heel erg mooi. Best een hele goede band geweest, de Dixie Aces. Maar ja, aan alles komt een eind, helaas. Big Jack and Company, vorige week gedraaid. We gaan hem nu gewoon nog een keer draaien. You Remember This.

Pindasaus, ja, wat hebben we daarvoor nodig? En ik zeg daar wel even van tevoren bij, van iedereen die een recept heeft, heeft een recept op zich. Want Indonesië is groot, hè? Vergeet het niet. En ieder eiland heeft zijn eigen recepten. Wat wij nodig hebben voor een hele grote kom pindasaus, dat is in ieder geval 2 eetlepels pindakaas. Ik ga voor de echte. 2 kleine rode uien. Een halve eetlepel sambal of meer, minder. Je kunt het zo mild pittig maken als je zelf lekker vindt. 2 teentjes knoflook. 2 deciliter water. 1 eetlepel ketchup, manis. 1 theelepel suiker. Een theelepel zout naar smaak. Sambal uit de pot is al zoutig. Dus ja, je kan het ook weglaten, die theelepel. Ik zelf laat hem weg. 1 theelepel terrassi, heerlijk. 1 theelepel kentjur, en dat is familie van de gember. Is allemaal te halen bij de toko of zelfs bij de supermarkt. Een halve centimeter santenblok, is kokos. Een scheutje citroensap en wat olie om te frituren. Nou, de bereidingswijze is: snijd de uien en knoflook fijn en fruit dit in hete olie. En voeg de sambal en de terrassi toe. Dat ziet er al heel lekker uit, kan ik u melden. Na een minuutje fruiten lepel je de pindakaas erbij. Giet ook de ketchup bij het mengsel en roer het geheel op klein vuur rustig door. Vul beetje bij beetje het water erbij en blijf roeren tot je een smeuïge saus krijgt. En breng dit op smaak met zout, suiker, kentjur en een scheutje citroensap. En pas als het geheel tegen de kookwand zit, doe je het laatste de santen erbij en laat dit al roerend oplossen in de saus. Niet te lang doorkoken, 30 seconden hooguit, anders komt de olie bovendrijven wat er niet lekker uitziet. En neem de pan daarna van het vuur en proef even of het naar je smaak is. Voeg ze nodig wat meer zout, suiker, kentjur, sambal of citroensap toe. En ja, als je de saus te dik vindt, dan giet je er een beetje water bij. En dan is het klaar. En dan is het samen met die saté. Selamat makan onder het geluid van de Black Wings met Indo 3 Medley.

Ja, ik vind het een heel mooie medley. Geweldig van de Black Wings. Roy Clignette, prachtig. We gaan er twee achter elkaar doen. Van de Young Savages, Bonnie Maroney moet ik zeggen. En de Valiants, Slipping and Sliding, maar dan de medley.

Heerlijk, zo even zo'n twee nummers achter elkaar. Vorige week hebben we hem ook gedraaid en ik ga hem vandaag weer draaien. En misschien gaan we er volgend jaar wel gewoon iedere keer mee beginnen. Een hommage aan Ricky Berger. Ricky in de Rhythm Strings met de Smoky Mountain Boogie. If you want it.

0: Ja, Gerard van Leeuwen is ook aan boord. Alweer een tijdje. Die zit wel lekker mee te luisteren. En ik hoop dat je het helemaal aan je zin hebt. Een oud collega van mij, van de Nut Spaarbank. Ja, dat mag je rustig zeggen, want die bank bestaat niet meer. Helaas, zou je haar zeggen. En Ed Buskens, die hebben de krachten gebundeld en een mooi nummer gezongen. In Dreams.
1: Candy call of clown, they call the Sandman. Tiptoes to my room every night. Just a sprinkle star.

0: En hiermee gaan we erbij.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
3: Radio Stad Montfort.
2: Nu het nieuws van 8 uur.
4: Manning Sampersen met het NOS-journaal. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt is de rechtsradicale AfD zoals verwacht de grootste geworden. De partij kreeg volgens prognoses zo'n 44% van de stemmen. Afhankelijk van de uitslag kan de AfD nog de absolute meerderheid krijgen. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extreem rechts, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De christendemocratische CDU is in de deelstaat meer dan gehalveerd en komt uit op zo'n 18%. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis nadat ze onwel was geworden. De vorstin van 86 heeft een bloedophoping bij haar heup. Ook spreken artsen van een lichte uitdroging. Waarschijnlijk moet ze de komende week nog in het ziekenhuis blijven. Daardoor kan Margrethe woensdag niet bij de uitvaart zijn van de Noorse koning Harald in Oslo. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. In de Eredivisie heeft Fortuna Sittard de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag gewonnen. Het werd 2-3, onder meer dankzij 2 doelpunten van Ihattaren. Koploper AZ won ook met 2-3, uit bij Heerenveen. AZ blijft daardoor ongeslagen. Telstar en Cambuur speelden met 2-2 gelijk, onder meer dankzij 2 penalties van Telstar-keeper Koeman. Dat gebeurde niet eerder in een Eredivisiewedstrijd. Ook FC Groningen tegen FC Twente eindigde in 2-2. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking met in het noorden kans op wat regen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland maximaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
6: Hij is terug. Op veler verzoek. Een extra lange radiobingo van Radio Stad Montfort. Op zaterdag 3 oktober gaan we maar liefst 8 uur lang aan de bingo. Van 4 uur 's middags tot middernacht, ieder uur een nieuwe ronde. En van 9 tot 10 spelen we bovendien de spectaculaire superronde met extra grote prijzen. Wat dacht je bijvoorbeeld van een JBL Partybox? Een Rowenta robotstofzuiger met dwelfunctie? Een Philips volautomatische koffie-espresso-machine? En een Kortenstaal vuurschaal barbecue van 80 centimeter? Een bingo-kaart voor de gewone rondes kost maar 1 euro en de superronde speel je mee voor 3 euro. Kaarten haal je bij de bekende verkooppunten. Ziggo Arnoudse in Montfort. Jumbo Supermarkt Blankenstein in Oudewater. Pompstation Herman Tuls. Café Het Hemeltje. Boonsmarkt in Linschoten. En Plus Supermarkt in Benschop. Of bestel ze makkelijk online via radiostadmontfort.nl of via de gratis Radiostad Montfort app. Dus zorg dat je kaart in huis hebt en speel gezellig mee. Zaterdag 3 oktober van 4 uur 's middags tot middernacht. De extra lange radio bingo van Radio Stad Montfoort. Kijk voor meer informatie op radiostadmontfoort.nl.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
7: Rock and roll!

Hey Radio Rockrakkers. Staat u allen wederom klaar voor een nieuw uurtje van de enige echte Montfoortse rock and roll methode. Dat komt er mooi uit. Ik heb een hele mooie muziek uitgekozen deze week. Zet de stoelen en de tafels maar weer langs de kant. Dance on. En we beginnen met een favorietje van mij. Ha, ik heb er zoveel. Ik had zo'n 10 cd-box kunnen maken. The Moonlighters, Broken Hearts.

aan. Helemaal vergeten in de consternatie om te vertellen waar we mee begonnen waren. Gerard, speciaal voor jou. Colin Winsky en de Eldorado Band King of the Drapes. Doe nou, gewoon. Je gaat er geen spijt van krijgen. Jamie Coe en de Gigolos. The Fool. Die kennen we allemaal van een ander, maar we gaan deze draaien.

0: De allereerste keer dat we het hier gaan doen, een stukje Tex-Mex. Maar dat is eigenlijk voordat de man helemaal bekend werd met Wasted Days and Wasted Nights. Pretty Baby, Mr. Freddie Fender.
1: I'm trying to get you to be my pretty, pretty baby.

Ja, heerlijk, ouderwets, ja. We gaan naar Frankrijk, we gaan naar Jen Ovender. Maar dan ga ik verder zoeken naar Jen Ovender. En ik kwam ineens een band tegen, ik wist het niet. Dan zeg ik gewoon heel eerlijk, ik ben nog steeds de modernere band aan het ontdekken. En dat gaat me wonder wel af, moet ik zeggen. Want ik heb er in ieder geval al aardig wat van. Maar deze ben ik nog naar op zoek. En ik heb al iets in het oog. Maar dan hebben we het over de Long Black Jacket. Een Franse rockabilly band. Die bestaat onder andere uit de vader en de moeder van Jen Ovender. Meneer treedt ook regelmatig met zijn zoon op. Daar gaat hij mee op tournee. En ze hebben een mooi cd gemaakt. Definitely Ted's. Een cd... even kijken wanneer dat is uitgekomen. Het zat er net niet bij. En nog een Two Iron Bed, een 10-inch vinyl ding. En daar ben ik achteraan aan het jagen. En dat gaat me ook wel lukken. Maar we gaan ze in ieder geval luisteren nu. Long Black Jackets, I Never Forget. Dan gevolgd door Mr. Jen Ovender, de zoon. Dus eerst de vader en de moeder en dan de zoon met Checkerboot Bestamp.

Ja, twee keer een Fransman op zang. En dan niet dat zware Franse accent zoals destijds bij Johnny Hallyday het geval was. Ja, we gaan over naar afgelopen zaterdag. Toen kwam Gerard met een post op de Teddyboy groep van de Swamp Shakers. Maar hij benoemde ook nog eventjes Piet Anderson en de Swamp Shakers. Die hadden ooit een album uit Enjoy the Ride. Dat heeft hij allemaal een heel mooi verhaal over gemaakt. Dat heeft hij hier en daar allemaal weglopen plukken. Dus het is een aardig klusje geweest om dat op te zoeken. En toevallig, ja, hij had dan die band gezien op het Wild Rooster Festival in Den Haag. Ook de LP gekocht. Schitterende uitvoering. Daar wordt naastig naar gezocht door mij. Dat gaat een klusje worden, maar ik moet hem hebben. Ik heb in ieder geval wel de op MP3 het een en ander weten te verkrijgen. En volgende week gaan we ook dan draaien een keer Piet Anderson en de Swamp Shakers. Maar in ieder geval nu helemaal apart de Hula Hop Baby.

0: me.
1: We zakken af naar Eindhoven. Daar heb je een band die al jaren speelt. Ook ten tijde van Long to Learn in de Shakers. Maar dat was Eindhoven's trots in bange dagen. En ze doen het nog steeds. Mac Table, Hiccup.

Hiccup. Hier bij de Montfoortse rock and roll methode op Radiostad Montfoort. En we gaan naar Italië. Daar is iemand die is helemaal weg van Roy Orbison. Ja, wie niet, zou je zeggen. Maar erger nog, zijn stem lijkt erop. Ik denk als ik hem had gedraaid en ik had er een prijsvraag op gegooid, dat iedereen het helemaal verkeerd had. Ja, tenzij je dan een appie gebruikt en dan kom je er wel weer. Dat is dan tegenwoordig jammer dat je dat soort spelletjes niet meer kan doen. All Shades of Blue en dan nog With You, I Had It All. Marcel Riesco.

Hou hem in de gaten, Marcel Riesco. Ik hoop niet dat het net zo'n eendagsvlieg wordt. Zelfs die jongen ooit meegedaan heeft aan de Soundmix Show. Hoor je niks meer van en die vond ik ook geweldig. We gaan naar Utrecht, naar de yogis van Mischief. Mary, Marie, Marie.

Ja, een beetje surf kan af en toe ook geen kwaad. En ik dacht van, laat ik ze eens draaien. De Pyramids met de Pyramid Stamp. En we doen nog een surfje. Kitten in the Tonics Catfight.

Ja, heerlijk. Prachtig gewoon. We gaan er weer twee achter elkaar doen. En dan twee hele leuke. Pipeline 61, Just Like Eddie. Normaal van Heinz, maar nou een keer in deze uitvoering. Dan gaan we natuurlijk door met Eddie Cochran. Weekend. Ja, want het is iedere dag is alweer de laatste dag van de week. En voordat je het weet, is het alweer weekend. Time flies when you're having fun, zullen we maar zeggen.

0: Ja, daar komt hij hoor, het Kokomo-moment van Hayden Thompson met de allermooiste, naar mijn mening, uitvoering van het nummer You Are My Sunshine.
1: You are my sunshine.

Ja, je hebt zo ook een hele rustige uitvoering, maar daar val je halverwege toch wel een beetje in slaap. En dat gaan we net niet doen. We gaan naar Rusland. Alweer een jaar, 2003 was dat. Nee, 2009. Niet liegen. De Neva River Rockets, I Need You. I Need Nobody Else But You. We gaan luisteren, huiveren en genieten.

De Giants Tornado, ook heel veel gecoverd. En ja, gewoon een geweldig nummer. De ene doet hem zo, en de andere doet hem iets wilder, en de andere doet hem weer iets rustiger. En zo had je ook vroeger Bobby Rydell met Swinging School. En toen was er een jongen in Engeland, Colin Hicks, en die dacht van, ik doe het ook.

0: Ja, dan kruipen we zo langzamerhand naar het einde toe van...
1: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen met overmacht gewonnen. Volgens de exit polls kreeg de AfD zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij dat moet accepteren. De opkomst in Sachsen-Anhalt was zo'n 78% en dat is het hoogste percentage sinds de Duitse hereniging in 1990. Een gebouw van de Hogeschool Utrecht is voorlopig gesloten vanwege grote waterschade. Bij werkzaamheden op de vijfde verdieping brak vrijdag een afsluiter van een waterleiding. Het water dat vrijkwam heeft elektrische en technische installaties beschadigd. De hogeschool denkt dat het gebouw zo'n 2 weken dicht blijft. De sluiting raakt onder meer studenten van de PABO. Zij krijgen in de tussentijd online les. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Wel vond de politie een boomhut. Die is nog niet doorzocht omdat daar speciale eenheden voor nodig zijn. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er meerdere sabotageacties in de deelstaten Noord-Rijn-Westfalen en Brandenburg. In de woning van de 48-jarige verdachte zijn explosieven gevonden. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
3: Goedenavond luisteraars, mijn naam is Marcel Wolf. Naast mij zit Gerard Enink, die ook weer voor de techniek zorgt. Ik wil vanavond beginnen met Zoet Sims. Tenor saxofoon, Dave McKenna piano, George Tucker bas en Danny Richmond op drums. Opname heeft plaatsgevonden op 7 juni 1960. En het nummer I Cried For You.

0: En dat was Zoet Sims met I Cried For You.
1: Gaan we verder met pianist Horace Silver en zijn quintet. Muziek die staat op het album Song For My Father. En daarop speelt hij met twee groepen. Maar nu gaat hij luisteren naar Blue Mitchell trompet, Junior Cook tenor sax. Uiteraard Horace Silver piano, Gene Taylor bass en Roy Bruce drums. Een compositie van Horace Silver zelf. Sighing and Crying.

0: Sighing and Crying, een compositie van pianist Horace Silver. En hij speelde het samen met Gene Taylor op bas en Roy Brooks op drums. En af en toe ook nog eventjes ondersteund door Blue Mitchell trompet en Junior Cook tenor sax.
1: Vervolg ik met het Brian Melvin trio, bestaande uit Brian Melvin drums, Wayne Da Silva saxofoon en Tim Houff bas. Het is een opname van 24 juli 1992. En het nummer Over the Rainbow.

0: En dat was het Brian Melvin trio met Over the Rainbow.
1: Ga ik verder met ook weer een tenor saxofonist. Charlie Rouse, hij werd bekend als de vaste saxofonist bij Thelonious Monk. Hij heeft dat jarenlang gedaan met een heel eigen stijl. En die eigen stijl die hoorde je ook terug in stukken die hij opnam. Op een paar albums die heeft hij opgenomen. Eentje ervan is Yeah, daar gaat hij nu naar luisteren. En daarop speelt hij samen met, even kijken. Billy Garner piano, Pick Morrison bass en Dave Bailey drums. De opname werd gemaakt in 1961. En gaat hij luisteren aan een compositie van Charlie Rouse zelf. Een mooie blues. Billy's Blues.

0: U luisterde naar Billy Blues door het Charlie Rouse Quartet, wat naast Charlie Rouse op de tenorsax bestond uit Bill Gardner piano. Hij kreeg heel veel de ruimte. Peck Morrison bas en Dave Billy drums. De opname werden gemaakt in 1961. Ja.
1: Erik Marienthal. Hij speelt alt, tenor en bariton sax. Robin Ford, gitaar. Jeff Lorber, keyboards. Bill Heller, orgel. Dave Hooper, drums. Vale Johnson, bas. Jerry Hay en Gary Grant, trompet. En Bill Reichenbach, trombone. En het nummer, Hanging on the Boardwalk.

0: En dat was Erik Marienthal met Hanging on the Boardwalk.
1: Ja, een van de laatste grote, zeg maar, tenorsaxofonisten van onze tijd. Dat is niemand minder dan George Coleman. En hij is nog steeds actief. Ik heb hier een opname nog niet zo lang geleden gemaakt uit 2019. Uit het album The Quartet, waarop hij samenspeelt met Harold Mayburn op de piano. Even kijken. John Webber bas en Joe Farnborough op drums. Ja, een lekker kwartet. En ze spelen een mooi stuk van Benny Golson. Along Came Betty.

0: Along Came Betty, een prachtige compositie van Benny Goldsmith. Het werd heel erg gespeeld door George Coleman en zijn kwartet.
1: Vervolg ik met een opname gemaakt op 25 januari 1956. Het Bud Schenk Quartet. Met Bob Schenk alt saxofoon en ook af en toe fluit. Claude Williamson piano. Don Prell bas en Chuck Flores op drums. Het nummer Back of Blues.

0: En dat was het Bud Schenk Quartet met Back of Blues.
1: En dan sluiten we het eerste deel van deze Jazz Time met Riftide. Dat wordt gespeeld door de legendarische saxofonist Al Cohn. En hij wordt begeleid door de niet minder legendarische pianist, zou ik bijna zeggen, hier uit Nederland, Rijn de Graaf. Met zijn trio, naast hemzelf, Koos Ries op de bas en Erik Ineke drums. Gaat u luisteren naar, ik zei het al, Riftide.

0: En dat was Al Cohn met het Rijn de Graaf trio. Zij speelden Riftide.
1: Dan gaan we er nu heel even uit voor het nieuws. En daarna gaan we door met het tweede deel van deze Jazz Starling.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Bij het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. De lijsttrekker van de AfD in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt zegt dat zijn partij geschiedenis heeft geschreven. De rechtsradicale partij heeft de deelstaatverkiezingen van vandaag met overmacht gewonnen. Volgens de exitpolls kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. Lijsttrekker Ulrich Siegmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De CDU van bondskanselier Merz halveerde in Sachsen-Anhalt en lijkt uit te komen op zo'n 18%. De lijsttrekker van de CDU zegt dat kiezers een signaal wilden afgeven en dat zijn partij daarmee moet omgaan. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties bij energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner noemen de gesprekken vandaag met de Oekraïnse president Zelensky zeer bemoedigend. Ze spreken ook van belangrijke en inhoudelijke discussies. Het is onbekend of er concrete plannen liggen die mogelijk kunnen leiden tot vrede tussen Rusland en Oekraïne. De Amerikanen spraken gisteren met de Russische president Poetin. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
2: En dan zijn we nu toe aan de tip van Jaap. En dat is dit keer het John Wright trio. John Wright piano, Walter McCants drums en Wendell Roberts op bas. En het nummer Amen Corner.

0: En dat was de tip van Jaap. Het John Wright trio met Eamon Corner.
1: Ga ik verder met het Curtis Fuller Benny Golson Quintet. Curtis Fuller tenorsax, of tenorsax zeg ik, trombone en Benny Golson tenorsax uiteraard. Ze worden bijgestaan door Tommy Flanagan piano, Jimmy Garrison bass en Al Hayward drums. De opname werd gemaakt in 1960. Ga je luisteren naar Five Spot After Dark. Curtis Fuller.

0: En dat was I Five Spot After Dark. Door Kuiters Voeler op de trombone en Benny Goldson op de tenorsax.
1: Ik ga verder met Diane Schuur, of Diane Schuur. Zij zingt en wordt begeleid op piano door Randy Porter. Op gitaar Dan Balmer, drums Scott Steed en drums Reggie Jackson. En het nummer They Say It's Wonderful.

0: En dat was Diane Schuur met They Say It's Wonderful.
1: Gaan we verder met trompetist Clark Terry. Ja, heerlijke muzikant is dat. Van zijn album, even kijken, Daylight Express, waarop verder meespeelt en een voorname rol heeft Paul Consoles op de tenorsax. En verder nog uiteraard een begeleiding van piano, bas en drums. Gaat hij luisteren naar simpelweg, en wat is mooier dan de blues, dus de blues, Clark Terry.

0: En dat was The Blues door Clark Terry en Paul Gonsalves.
1: Dan vervolg ik met Marzi Rajani. Jaren geleden is ze bij ons in het programma geweest. En hebben we een heel mooi programma met haar kunnen maken. Zij zingt en ook graag in de Latin sfeer. Ze wordt begeleid op fluit door Frederik Darius. Op tenorsaxofoon Sjoerd Dijkhuizen. Op gitaar Maarten van der Ginten. En nog eens op gitaar Jurandir Gomez. Op percussion en drums Arik Verpi. En het nummer So c'est Dieu Asim. Ik hoop dat ik het goed heb uitgesproken. Thank you.

0: En dat was Marzi Rajani met Souce Deu Asim.
1: Zo hé.
0: Zoiets, ja.
1: Mooie taal. Dat Braziliaanse Portugees. Ik ga verder met een stuk uit een album dat is getiteld Today and Now. Ja, Today and Now, dat zo heet het album. Maar dat is helemaal niet Today and Now, want dat is in 1963 opgenomen. 63 jaar geleden is dat dan. Ik word er stil van. Maar de muziek is fantastisch. Coleman Hawkins op de tenorsax. Tommy Flanagan piano, Major Holly bass en Eddie Lockett drums. Zij gaan voor u spelen Go, Little Liza. Het Coleman Hawkins Quartet.

0: Ja, en dat was Go Little Liza door het Carolman Hawkins Quartet van hun album Today and Now.
1: Dan vervolg ik met Alex Riel, drums en percussion. Stefan Pasborg, ook drums en percussion. Karsten Daal, Rodes. Jeppe Toeksen, Hammond B3. Ferneri Poyola, trompet. Petter Wetteren, saxofoon. En Thomas Vonnesbeek op akoestische bas. En het nummer Bernie's Tune.

0: Ja, twee drummers die laten natuurlijk van zich horen. Alex Riel en Stefan Pasborg. En het nummer Bernie's Tune.
1: Sluiten we deze Jazz Time af met een stuk van een album van tenorsaxofonist George Coleman. Je hebt vanavond meer van hem beluisterd. Het album heet A Master Speaks en dat is niks te veel gezegd. Het opname werd gemaakt in 2015. En George Coleman op de tenorsax uiteraard speelt samen met pianist Michael Ledon, Bob Crenshaw bas en zijn zoon George Coleman Jr. op drums. Gaat u luisteren naar een stuk waarin ook nog meespeelt niemand minder dan gitarist Peter Bernstein, Blues for BB.

0: En dat was het Blues for BB door het George Coleman Quartet met gitarist Peter Bernstein.
1: En daarmee zijn we alweer aan het eind gekomen van deze jazztime. Een jazztime die weer is omgevlogen voor ons. Mede namens Gerard en ik dank u voor het luisteren, welterusten en hopelijk weer tot volgende week.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was flink hoger dan 5 jaar geleden. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. Een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is stilgelegd. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte heeft in een brief laten weten dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, vannacht veel bewolking en lokaal een bui. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen zon en wolken. Aan zee wordt het zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Jazztime non-stop. Non-stop jazz uit Nederland en alle hoeken van de wereld.

lucky to be the one you run to see. In the evening,

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkelgigant Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 heeft daarbij meerdere voertuigen geraakt. 5 mensen zijn overleden, een onbekend aantal mensen is gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami is voorlopig stilgelegd. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD, zoals verwacht, de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de veiligheidsdiensten aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. Lijsttrekker Sigmund zegt dat hij met andere partijen wil praten, maar dat hij niet wil onderhandelen over migratie en veiligheid. De Duitse politie is nog altijd op zoek naar een klimaatactivist die zegt dat hij verantwoordelijk is voor een aantal aanslagpogingen op het energienet. Vandaag was er een grote zoektocht in een bos bij Keulen, maar de man van 48 werd niet gevonden. Aan het begin van de avond werd de zoekactie beeëindigd. Afgelopen week waren er in 3 deelstaten sabotageacties op energiecentrales. De verdachte stelt in een brief dat hij daarachter zit. In zijn woning zijn explosieven gevonden. De Deense koningin Margrethe is opgenomen in het ziekenhuis in Kopenhagen. Ze was onwel geworden en moet waarschijnlijk nog een week in het ziekenhuis blijven. Daardoor mist de koningin van 86 de uitvaart van de Noorse koning Harald komende woensdag in Oslo. Margrethe trad 2 jaar geleden af. Het weer, het is bewolkt en er valt lokaal een bui. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Vanaf de ochtend zon en wolken en dan wordt het 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden, 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen. Meer dan 60 anderen raakten gewond. Het ging zaterdagavond mis tijdens een religieus festival in de stad Temascalchingo. Een voorraad vuurwerk ging af in een magazijn toen veel mensen zich hadden verzameld om de vuurwerkshow te bekijken. In Duitsland heeft de rechtsradicale AfD zoals verwacht de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen. Volgens de prognoses kreeg de partij zo'n 44% van de stemmen. De christendemocratische CDU halveerde en komt uit op zo'n 18%. De SPD lijkt op de derde plaats te eindigen. Later vannacht wordt een voorlopige uitslag verwacht. De opkomst was de hoogste sinds de Duitse eenwording in 1990. De AfD in Sachsen-Anhalt is door de Veiligheidsdienst aangemerkt als extremistisch, onder meer vanwege banden met extreemrechtse organisaties. De Amsterdam City Swim heeft zondag een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht. Dat is flink meer dan vorig jaar. Toen werd 1,7 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS. Met 3300 deelnemers was het ook de editie met de meeste zwemmers. Ze maakten een tocht van 2 kilometer van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lieten zich daarbij sponsoren voor het goede doel. Het weer, veel bewolking vannacht en er kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 14. Vanaf de ochtend zon en wolken. Aan zee wordt het dan zo'n 21 graden. In het binnenland kan het 29 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Miami is een vrachtvliegtuig van webwinkel Amazon doorgeschoten aan het einde van een landingsbaan. De Boeing 767 raakte daarbij meerdere voertuigen. 5 mensen zijn overleden. 5 anderen raakten gewond. Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit het vliegtuig komt. De Boeing was vertrokken vanuit Puerto Rico. Het vliegverkeer bij Miami werd stilgelegd. Inmiddels zijn 2 van de 4 landingsbanen weer open. Bij een vuurwerkexplosie in een kerk in Mexico...